0: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Pepijn van der S uit Amsterdam, eerder veroordeeld tot 4 jaar cel voor afpersing en datadiefstal, werd opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Hij wordt ook verdacht van het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. Zijn voorarrest is met 90 dagen verlengd. Zijn werkgever Benjamin Korper reageert verbaasd. De Nederlandse milieuorganisatie Both Ends dient een klacht in bij de Europese Commissie tegen Nieuw-Zeeland wegens het schenden van klimaatafspraken uit een handelsakkoord met de EU. Nieuw-Zeeland hief een verbod op olie- en gasboringen op zee op en maakte een klimaatzaak tegen een zuivelconcern onmogelijk via nieuwe wetgeving. Both Ends wordt gesteund door Greenpeace en Environmental Law Initiative. Calin Georgescu, de voormalige pro-Russische presidentskandidaat van Roemenië, is aangehouden in zijn woning nabij Boekarest. Hij wordt verdacht van fraude en het oprichten van een criminele organisatie. De rechtbank stelde justitie in het gelijk na een beroepszaak, waardoor Georgescu 30 dagen vast blijft zitten. Honderden aanhangers verzamelden zich voor het gerechtsgebouw in Boekarest. Burgemeester Halsema stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. Ze erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. En dan nog het weer. Vannacht trekt wat hoge bewolking over het land en zijn er heldere perioden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden en voor de tijd van het jaar is dat erg zacht. In het zuiden van Limburg ligt de temperatuur zelfs tussen 18 en 20 graden. In de ochtend stijgt de temperatuur al snel naar 16 tot 19 graden en later in de ochtend wordt het op steeds meer plaatsen 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Pepijn van der S uit Amsterdam, eerder veroordeeld tot 4 jaar cel voor afpersing en datadiefstal, werd opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Hij wordt ook verdacht van het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. Zijn voorarrest is met 90 dagen verlengd. Zijn werkgever Benjamin Korper reageert verbaasd. De Nederlandse milieuorganisatie Both Ends dient een klacht in bij de Europese Commissie tegen Nieuw-Zeeland wegens het schenden van klimaatafspraken uit een handelsakkoord met de EU. Nieuw-Zeeland hief een verbod op olie- en gasboringen op zee op en maakte een klimaatzaak tegen een zuivelconcern onmogelijk via nieuwe wetgeving. Both Ends wordt gesteund door Greenpeace en Environmental Law Initiative. Kalin Georgescu, de voormalige pro-Russische presidentskandidaat van Roemenië, is aangehouden in zijn woning nabij Boekarest. Hij wordt verdacht van fraude en het oprichten van een criminele organisatie. De rechtbank stelde justitie in het gelijk na een beroepszaak, waardoor Georgescu 30 dagen vast blijft zitten. Honderden aanhangers verzamelden zich voor het gerechtsgebouw in Boekarest. Burgemeester Halsema stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. Ze erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. En dan nog het weer. Vannacht trekt wat hoge bewolking over het land en zijn er heldere perioden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden en voor de tijd van het jaar is dat erg zacht. In het zuiden van Limburg ligt de temperatuur zelfs tussen 18 en 20 graden. In de ochtend stijgt de temperatuur al snel naar 16 tot 19 graden en later in de ochtend wordt het op steeds meer plaatsen 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

De nacht is van Girl Power.

0: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Pepijn van der S uit Amsterdam, eerder veroordeeld tot 4 jaar cel voor afpersing en datadiefstal, werd opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Hij wordt ook verdacht van het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. Zijn voorarrest is met 90 dagen verlengd. Zijn werkgever Benjamin Korper reageert verbaasd. De Nederlandse milieuorganisatie Both Ends dient een klacht in bij de Europese Commissie tegen Nieuw-Zeeland wegens het schenden van klimaatafspraken uit een handelsakkoord met de EU. Nieuw-Zeeland hief een verbod op olie- en gasboringen op zee op en maakte een klimaatzaak tegen een zuivelconcern onmogelijk via nieuwe wetgeving. Both Ends wordt gesteund door Greenpeace en Environmental Law Initiative. Calin Georgescu, de voormalige pro-Russische presidentskandidaat van Roemenië, is aangehouden in zijn woning nabij Boekarest. Hij wordt verdacht van fraude en het oprichten van een criminele organisatie. De rechtbank stelde justitie in het gelijk na een beroepszaak, waardoor Georgescu 30 dagen vast blijft zitten. Honderden aanhangers verzamelden zich voor het gerechtsgebouw in Boekarest. Burgemeester Halsema stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. Ze erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. En dan nog het weer. Vannacht trekt wat hoge bewolking over het land en zijn er heldere perioden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden en voor de tijd van het jaar is dat erg zacht. In het zuiden van Limburg ligt de temperatuur zelfs tussen 18 en 20 graden. In de ochtend stijgt de temperatuur al snel naar 16 tot 19 graden en later in de ochtend wordt het op steeds meer plaatsen 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Als de gesprekken over de sociale zekerheid niet genoeg opleveren, wil het kabinet in het uiterste geval 1,2 miljard euro bezuinigen op onderwijs. Dat staat in een geheim document van de coalitiepartijen dat de NOS heeft ingezien. Door deze afspraak komt de druk extra hoog te liggen bij D66, die zich juist graag opwerpt als onderwijspartij. Burgemeester Halsema stuurde rapper Jay in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem, met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. De rapper verbleef in juni namelijk een paar dagen in het Amsterdamse Conservatoriumhotel toen hij twee concerten gaf in het Gelredome in Arnhem. Halsema erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. Bij de luchtmachtbasis Fairford zijn na een onderzoek geen explosieven gevonden in de busjes van vijf Britse verdachten. Wel werd een vloeibare brandstof in beslag genomen. Ook panden in Londen zijn doorzocht. De verdachten werden zondag gearresteerd op verdenking van terrorisme, maar zijn intussen op borgtocht vrijgelaten. En mensen met een laag inkomen en een hoge energierekening kunnen vanaf 4 januari weer aankloppen bij het noodfonds Energie. Het fonds is vanaf 1 december al bereikbaar voor vragen en de eerste voorbereidingen. Naar verwachting kunnen zo'n 500.000 huishoudens een financiële bijdrage krijgen. Wie aan de voorwaarden voldoet, ontvangt een tegemoetkoming van minimaal 120 en maximaal 1800 euro. Het weer ten slotte. Het wordt vooral in het oosten opnieuw een warme dag. Daar kan het makkelijk 29 graden worden. Later vandaag schuift er vanuit het westen meer bewolking binnen. Vanavond en vannacht vallen er buien met kans op onweer en dat zal voor verkoeling zorgen. De komende dagen blijft het aangenaam najaarsweer. Met een graad of 20 is het nog steeds aan de warme kant voor deze tijd van het jaar. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Als de gesprekken over de sociale zekerheid niet genoeg opleveren, wil het kabinet in het uiterste geval 1,2 miljard euro bezuinigen op onderwijs. Dat staat in een geheim document van de coalitiepartijen dat de NOS heeft ingezien. Door deze afspraak komt de druk extra hoog te liggen bij D66, die zich juist graag opwerpt als onderwijspartij. Burgemeester Halsema stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem, met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. De rapper verbleef in juni namelijk een paar dagen in het Amsterdamse Conservatoriumhotel toen hij 2 concerten gaf in het Gelredome in Arnhem. Halsema erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. Bij de luchtmachtbasis Fairfort zijn na een onderzoek geen explosieven gevonden in de busjes van 5 Britse verdachten. Wel werd een vloeibare brandstof in beslag genomen. Ook panden in Londen zijn doorzocht. De verdachten werden zondag gearresteerd op verdenking van terrorisme, maar zijn intussen op borgtocht vrijgelaten. En mensen met een laag inkomen en een hoge energierekening kunnen vanaf 4 januari weer aankloppen bij het noodfonds Energie. Het fonds is vanaf 1 december al bereikbaar voor vragen en de eerste voorbereidingen. Naar verwachting kunnen zo'n 500.000 huishoudens een financiële bijdrage krijgen. Wie aan de voorwaarden voldoet, ontvangt een tegemoetkoming van minimaal 120 en maximaal 1800 euro. Het weer tenslotte. Het wordt vooral in het oosten opnieuw een warme dag. Daar kan het makkelijk 29 graden worden. Later vandaag schuift er vanuit het westen meer bewolking binnen. Vanavond en vannacht vallen er buien met kans op onweer en dat zal voor verkoeling zorgen. De komende dagen blijft het aangenaam najaarsweer. Met een graad of 20 is het nog steeds aan de warme kant voor deze tijd van het jaar. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint met vertraging op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Bij de Zuurhofbrug heb je 20 minuten oponthoud. De A16 van Rotterdam naar Breda staat bij Dordrecht een vrachtwagen met pech. Vertraging is een kwartier en de rechterrijstrook is dicht. Waarschijnlijk duurt het nog een uur voor de weg vrij is, verwacht Rijkswaterstaat. Verder staat er ook een vrachtwagen met pech op de A50 van Eindhoven naar Arnhem bij Ravenstein. Vertraging is 25 minuten. En daardoor loopt het vast op de A59 van Den Bosch naar Os bij knooppunt Paalgraven. Daar is de vertraging nog een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Je dag begint pas echt als je luistert naar Vallen en Opstaan in de ochtend op Girl Power Radio.

0: Good morning, goedemorgen lieve luisteraars. Oh, jij bent een fruitvlieg. Ik zie nu ineens wat jij bent met je banaan.
1: Ik ben een fruitvlieg.
0: Jij bent een fruitvlieg.
2: Ik ben een fruitvlieg vandaag.
0: Ja, ja, en ik ben een... wat ben ik? Ik ben een vlieg met een identiteitscrisis.
2: En jij bent een lieve heersvliegje.
0: Een lieve heersvliegje, ja. Om te verhullen dat ik eigenlijk een strontvlieg ben,
2: ja,
0: denk
2: precies.
0: Ik.
1: Oh nee.
0: Oh nee. Maar dan hebben we nog een vlieg. De oh nee vlieg. Wat is er, oh nee vlieg?
1: Nee, man, niks.
0: Oh, welkom, lieve luisteraars, luisterettes, bij Vallen en Opstaan. Deze laatste, is het de laatste dag van september?
2: Ja, zeker.
0: Ja, nou ja, de komende 3 uur is vlieg 1 en vlieg 2.
2: Hi!
0: En vlieg 3 bij je met de allerzoemendste muziekjes. De lekkerste losse vleugelliedjes op. En de meest interessante vliegenweetjes ook nog eens een keer.
2: Ja. Ja,
0: kijk eens. Oh, jouw vleugels knisperen zelfs. Ja. Het moet niet gekker worden hier.
2: Luister, wij hebben de grootste lol hier.
1: Ja. Dus als je de kans hebt, log even in op Twitch. Of nee, je hoeft niet eens in te loggen.
2: Kijk gewoon
0: ons
2: mee.
0: Ja, gewoon meekijken, ja.
1: En mee, kijk mee.
0: Ja, het is de grootste problemage wordt om...
1: Je goede beelden uit te halen.
0: Ja. Ja, nee, dat komt helemaal goed. Komt helemaal goed. Zoals altijd beginnen we de dag natuurlijk met ons hardop afvragen. Wat voor dag is het vandaag? Is het dan Internationale Vliegendag? Nee, dat is niet helemaal waar. Het is 30 september en de komende 3 uur zetten we de spotlights op artiesten die één keer de absolute top bereikten. Om daarna geruisloos te verdwijnen. We vieren de eendagsvliegen. De one-hit wonder.

0: Ja, nou, op 24 mei 2017 werd 30 september uitgeroepen tot de Internationale Vertaaldag. Maar waarom dan toch op 30 september? Ze waren al bij elkaar blijkbaar op 24 mei. Waarom is dat dan niet de vertaaldag geworden?
1: Goeie vraag. Dat wil ik wel weten.
0: Ja, nou ja, deze datum heeft een directe link met Sint Hieronymus. Oftewel Sint Jeroen, zouden wij hem noemen. Dit is namelijk zijn sterfdag. Wat leuk om dat te vieren. Maar wie was deze man, hoor ik je denken. Nou, deze beste man, die vertaalde vroeger de Griekse manuscripten van het Nieuwe Testament naar het Latijn.
1: Ah!
0: En hij is daarom ook de beschermheilige van de vertalers. En hierbij een klein applausje van ons voor alle vertalers.
1: Yay!
0: Yay! Het luisteren naar songteksten en deze vertalen is een vak apart. En volgens ons een leukere manier om dingen vrij te vertalen zijn natuurlijk de mama appelsapjes. En daar hebben we een hele goede one-hit wonder bij gevonden. Ook nog eens een keer. Geen enkel ander nummer van hen wist het gigantisch wereldwijde succes van de mega-hit Lambada te evenaren. En daarom vinden wij dit een perfecte aanvulling op die One Day Fly. Want wie van jullie weet nog wat de verspreking of het raar te verstaande stukje is in het nummer?
2: Het zebrahondje.
1: Waar is toch dat zebrahondje voor?
0: Ja. Je hoort ongeveer in het eerste beginnetje van het liedje, hoor je ineens.
1: Waar is toch dat zebrahondje voor?
2: Oh, dat liedje. Ja, oké. Okay. Ja, ik weet precies welke het is.
0: Ja, nou, daar gaan we. Bij deze mogen jullie allemaal meezingen over het zebrahondje.

0: En nu het opmerkelijke nieuws.
1: Met niemand minder dan eendagsvlieg Robbie.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
3: Hi.
2: Ik heb heel verbazingwekkend onderzoek. Ook vliegen migreren duizenden kilometers naar warme oorden.
3: Oh?
2: Ja.
1: Ik dacht dat alleen de vogeltjes dat deden.
2: Nou, dat is leuk dat je dat zegt, want daar gaat het nieuwsbericht verder mee. Niet alleen vogels trekken naar warme oorden, ook vliegen blijken waren globetrotters.
1: Maar hoe ver kunnen... Hoe ver vliegt een vlieg?
2: Nou, ik ga het je vertellen. De resultaten van het onderzoek zijn echt verbluffend. 592 vliegensoorten uit 60 verschillende insectenfamilies vertonen migratiegedrag. Sommige vliegen, hou je beet, zelfs honderden kilometers over open zee. Dus moet je nagaan met die kleine vleugeltjes van mij?
1: Dat is gewoon honderden kilometers.
2: Ja.
3: Nou, wat nou als er geen wind staat?
2: Dat staat niet in mijn onderzoek.
1: Dan kom je niet veel verder maar dan Rijswijk.
2: Dan moet je heel hard wapperen met je vleugels.
3: Tegenwind.
2: Ja, dan word je teruggeblazen.
1: Ja. Ach.
2: Ja.
3: Oh, maar wat stoer.
2: Ja, maar dus van alle soorten die er zijn, zijn er dus honderden die grote reizen maken. Good for them.
1: Nou.
2: Ze komen ze ook nog ergens.
1: Zeker weten. Nou, ik vind het...
3: Ik heb weer heel veel vragen, maar...
1: Heb je weer heel veel vragen?
2: Meer aanvullende vragen stellen.
3: Meer aanvullende vragen.
2: Ik weet niet of ik antwoord heb.
3: Precies, dat is meer het andere ding. Ja.
1: Sorry.
3: Ik zat namelijk te denken, zouden de vogels migreren omdat de vliegjes migreren?
1: Nou, dat vroeg ik mij dus ook af. Ik dacht dat ze dan gewoon zin hadden in een verse warme
2: snack.
1: Hap. Ja. Verse warme snack.
2: De snackjes gaan weg. Wat zou jij doen als er nu frikandellen door de kamer vliegen?
3: Ja.
2: Daarachteraan.
1: Sowieso, ja. Zeker weten.
2: Ja, dus ik snap dit. Ja, goede vraag. Ik denk dat het antwoord gewoon ja is.
1: Het antwoord is gewoon ja.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Ze
2: dit is,
1: doen
2: dit is
1: het,
2: niet
1: ze doen
2: het wetenschappelijk
1: het
2: gedeelte van het onderzoek, maar ja.
1: Nou ja, dus ook vliegen. Vliegen wel eens weg.

0: En nu het opmerkelijke nieuws.
1: Met Vlilien.
2: Oh, jongens.
1: Vlilien is onze zakelijke fruitvlieg. Die andere fruitvliegen belt met een banaan om ze te vertellen waar rotten fruit ligt.
3: Waar lekker rotten fruit ligt, zodat we lekker thuis kunnen worden.
1: Samen.
2: Wil je het niet voor jezelf houden dan?
3: Nee, maar lekker
1: samen.
3: Drankje moet je samen delen.
2: Oké. Okay.
1: Ja.
3: Goed, ik heb ook weer opmerkelijk nieuws. Want in Amerika worden er honderden miljoenen vliegen gefokt om ze vervolgens uit een vliegtuig te gooien.
2: Wat?
1: Hè?
3: Ja.
1: Huh?
3: Nou, dat
1: Waarom?
3: Doen ze dus omdat zij een plaag hebben. Dus er is een plaag in Amerika. Er zijn namelijk
2: een vliegplaag?
3: Ja, dat heet dus de schroefwormvlieg. Dat zijn vliegen. Okay. De New World Screwworm zijn vanuit Midden-Amerika noordwaarts gegaan. En deze parasitaire vlieg eet levend vlees. En nestelen zich dus in open wonden van diertjes. Nou ja, en als die dieren dan niet op tijd, of als die beestjes niet op tijd bestreden worden, dan kunnen de koeien en paarden en zelfs huisdieren of mensen binnen een paar weken komen te overlijden.
2: Nee, maar dus wacht even. Die vliegen die ze er dan uitgooien?
3: Daar ga ik nu op komen.
1: Ah, oké.
3: Ja. In de USA,
2: de United States of America,
3: wisten ze in de jaren 60 en 70 al larven uit te roeien door mannetjesvliegen te steriliseren met straling en vervolgens...
1: Wacht,
2: wat? Nee, opmerkelijk nieuws is niet... dit dekt de lading niet.
3: Ze kregen gewoon een bestralingkuurtje.
1: En dan doen ze het niet meer.
3: En toen deden hun zaadcelletjes het niet meer. Dus konden ze ook niet meer voortplanten. En die hebben ze toen met de duizenden uit het vliegtuig losgelaten.
1: Boven Argentinië? Oh, sorry.
3: Nou zijn dus de dametjes vliegen in dit geval. Die paren maar één keer en die gaan daarna dood.
1: Ja, gaaf.
3: Dus nu heb je een hele generatie mannen die gesteriliseerd is en dus zich dus niet kan voortplanten.
1: Maar wel doet alsof ze dat kunnen en de vrouwtjes zo dus...
3: Precies. Dus daarmee hebben ze dus een succesvolle methode in de jaren 60 en 70 gedaan. En dat hebben ze dus nu weer gedaan. Het vergt alleen echt gigantische aantallen. We hebben het hier namelijk over zo'n... Moet ik het even goed lezen... Honderden miljarden.
1: Wat? Nee, joh.
2: Bleh.
1: En die gaan dan allemaal in een vliegtuig.
3: In een vliegtuig.
1: Maar dat zijn dus... Maar
2: het is dus wel dezelfde soort.
1: Maar het is dezelfde soort. Dus jij als vervoerder van deze schroefwormvlieg... ons achterneefje.
3: Moet ze hebben kunnen...
1: Maar dan kan je dus ook... Jij kunt er ook door worden aangevallen.
2: Maar zijn dan die vrouwtjes de stouterikken eigenlijk?
1: Ja, wie eet het vlees?
3: Het zijn de larven, dus.
2: Oh!
3: De larven eten het vlees.
2: No larve, no problem.
1: Ja, dat is ook bij mensen zo.
3: Ja. Nou ja, en dan zou je denken, maden die eten het rottende vlees, zeg maar. Dit is gewoon gezond vlees.
1: Oh, dit
3: vlees.
1: Is gewoon, u loopt voorbij en we hebben er zin in aan.
3: Ja, nee, helemaal
2: nou,
3: niet leuk.
2: Worden
3: en
2: er
3: zijn
2: nog
3: sinds
2: mee.
3: Het begin van de uitbraak dus al meer dan 90.000 besmettingen gemeld. Behandelingen bestaan uit wondreiniging, antiseptische verzorging. En er zijn helaas geen vaccins of afdoende preventiemethoden.
1: Maar dus alleen die mannetjes die worden uit het vliegtuig gejankt.
3: En alleen bestraald. De mannetjes.
1: Ja, ja. Oké. Okay.
3: Ja, dus die focussen echt op het mannelijk dom.
1: Mm-hmm.
3: Ik ben
1: en
3: er
1: dan
3: dus...
1: in de hoop dat er niet meer wordt voortgeplant.
3: Ja.
1: Nou ja, ik
3: en dan
1: ik vind
3: kan
1: het
3: ik
1: bedacht.
3: Me dus voorstellen dat je ook genetisch kan bepalen wanneer de mannetjes dan komen.
1: Ja.
3: Lijkt mij, tenminste.
1: Denk ik ook.
3: Denk ik.
1: Ik weet wanneer ze komen. Aannames. Meestal als de wolken ineens dichttrekken en dan...

0: stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De ochtendspits komt snel verder op gang. De meeste files staan in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Wat opvalt is de A16 Rotterdam richting Breda, want bij Dordrecht staat een vrachtwagen met pech. Er is één rijstrook dicht. Dat duurt waarschijnlijk tot een uur of acht, verwacht Rijkswaterstaat. Er staat nu 10 kilometer file. Op de A15 richting Europoort heb je bij de Zuurhofbrug een kwartier vertraging. Daar zijn een paar rijstroken dicht. Op de A50 staat ook een pechgeval van Eindhoven naar Arnhem bij Ravenstein. Kost je 20 minuten extra vanaf Nistelrode en er is ook een rijstrook dicht. Door dat pechgeval op de A50 loopt het ook vast op de A59. Van Den Bosch naar Os heb je nu voor knooppunt Paalgraven 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: hoorde de Calling weer zo'n eendags vliegje.
1: Ja, ja. En nu hoor je ze niet meer.
0: Nee, want Wherever You Will Go was hun enige...
1: Grote hit.
0: Grote hit, ja. Ik weet niet wat ze... Misschien zijn ze wel investmentbankers geworden inmiddels. Of fruitvliegkwekers, je weet het niet.
1: Ja, dat zei die vliegjes uit dat vliegtuig gooien.
0: Dat zou best kunnen.
1: Huh.
0: Ja.
1: Nou.
0: Het is tijd voor Longing for the Lazy Sunday met Jeline. Want aanstaande zondag, Jeline, wat gebeurt er dan?
2: Zondag is er weer een Jeline's Living Room Session.
0: Yay!
2: En deze staat niet in het thema van dieren of vliegen, maar in het thema van mijn vrienden en songwriter-collega.
0: Ja.
2: Ik heb namelijk de heren van Zoetwater weer over de vloer. Die waren bij de allereerste Jeline's Living Room Session in 2022. Waren die er aanwezig. En zij komen weer met een nieuwe plaat. Dus ik was wel heel benieuwd. Kijk, je houdt ervan of je vindt het vreselijk. Ik hou ervan. Mijn zusje die vindt het vreselijk. Maar dat is helemaal oké.
0: Okay. Ja.
2: Ik ga er helemaal goed op. Het is hele melancholische, ja, theatrale bijna. Muziek.
0: Singer-songwriter
2: muziek, maar toch ook wel met invloeden van de folk en de country, maar ook wel met bluff en zo zit er ook gewoon in. Dus gewoon heel fijn. Het is gewoon heel fijn.
0: Nou.
2: Dus neem je helemaal mee. En verder heb ik nog een Roberto Zaraga. Hij is... Nee, Alberto moet ik wel goed zeggen. Ja. Alberto Zaraga, sorry.
0: Ja.
2: Mexicaanse troubadour. Komt ook zijn eigen liedje spelen. Is al jaren fan van mij. Dus ik dacht, weet je...
1: Dat is een goeie.
2: Leuk.
0: Juist, ja precies.
2: Ja. Ja,
0: uitnodigen die handel.
2: Uitnodigen,
0: ja, waarom
2: die
0: niet?
2: Hartstikke gezellig.
0: Nou, wat leuk.
2: En natuurlijk kom ik zelf ook.
1: Yay.
0: Ja, en ga je ook spelen?
2: Ik ga ook spelen, ja.
0: En jij bent dan geen eendagsvlieg.
2: Nee, jij bent tenminste hoop ik niet.
0: Een eenweeksvlieg geweest bij ons.
2: Ja.
0: Toen ben jij powerplaat geweest.
2: Powerplaat.
0: Met ook wel een liedje over, niet per se over vliegen. Maar ik neem aan dat in een tuin, hier en daar.
2: Zitten ook insectjes.
0: Ja, toch?
2: Ja, daar moet je ook van houden.
0: Trust Gardener.
2: Trust Gardener.
0: Jeline.

0: Deze mannen waren hard aan het werk.
1: Zeker weten.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dan, waar waren ze aan het werk? Down Under.
2: Down Under.
1: Ja, precies.
0: Yes.
3: Dit is het nutteloze feitje van vandaag.
1: Met Robbie.
0: Yes. Eendagsvliegen zijn eigenlijk geen eendagsvliegen.
1: Wat?
0: Ja. Nee? Nou ja, ze worden dus ook wel haften genoemd. En dat zijn fragiele insecten. Ze behoren tot de oudste, nog levende, gevleugelde insectsoorten en vliegen. Die al miljoenen jaren op de aarde rond vliegen.
1: Ja, vliegen.
0: Ze leven het grootste deel van hun leven onder water. Maar zodra ze uit het water komen, zijn ze letterlijk ten dode opgeschreven. Hmm. Want ze kunnen in dat stadium niet meer eten. Het volwassen stadium heeft enkel de voortplanting als het doel. En ze leven daarom slechts enkele uren tot enkele dagen. Hier hebben ze hun naam eendagsvlieg aan te danken. Dus ze zijn eigenlijk niet helemaal terecht.
1: Ze zijn voornamelijk in larvestaat.
0: Yes. Maar dat eendagsvlieg is dus gebaseerd op het laatste stadium van hun levensfase.
1: Een paringsdansje.
0: Ja.
1: Nou, dat ik het niet wist.
0: Nee, maar eigenlijk willen ze ook liever dat we ze haften noemen.
1: Oh,
2: haften.
1: Haften.
0: Ja, want
1: nou, honey haft.
2: Hebben ze 6 poten?
1: Ja. Ja, sorry. Dat hebben ze 6 poten?
2: Ze
0: hebben vast 6 pootjes. Ik ook.
2: En hebben ze vleugels?
0: Vleugels, ja, ze zeker.
2: Dan is het gewoon een vlieg.
1: Dan is het toch gewoon een vlieg?
0: Ja, sorry.
1: Niet tof gaan doen.
0: Ik heb het ook niet
1: honey
0: verzonnen. Maar ze willen graag bijzonder zijn.
1: Ja, dat willen we allemaal.
0: Oh.
1: Ja.
2: Ik ben speciaal.
0: Ja, precies.
1: Ja, nou, dat inderdaad. I'm special. Very special. Ja, very, very special. Ik weet overigens over iemand die heel speciaal wilde zijn en een eendagsvlieg. En dat vind ik wel een leuke. Die doet het namelijk nog steeds. Of tenminste, ze, want het is een groepje, doen het nog steeds.
0: Je maakt het wel lekker spannend.
1: Of weer. Nou. Ja, nee, dit is echt... Het is, ja, hou op.
0: Moeten we dan eigenlijk zeggen het muzieknieuws?
1: Nou, het is niet muzieknieuws. Dit is wel muziek oud.
0: Oh, muziek
1: daar, moest ik ineens aan denken. Omdat jij vertelde van ja, ze wilden heel graag. Ze waren, hè, en de eendagsvlieg is eigenlijk een larf. En op het moment dat hij zich gaat voortplanten, daarna houdt het snel op.
0: Inderdaad.
1: En in mensen leeftijd zou je kunnen zeggen, zodra de puberteit insloeg, hield het op. En dat gold ook voor deze drie jongens. Maar ze zijn weer terug.

0: Ik heb ineens het idee dat we een band moeten beginnen. Ik denk dat ik wel de enige ben die dat denkt. De One Day Fly Band. De Zoomies. Ah, speaking of de Zoomies. We zijn al door het eerste uur heen gezoomd, gevlogen.
1: Gevlogen.
0: Alsof...
2: Nou, time flies. Near heavy phone. Wow.
0: Ja, de dad show jokes zijn wel sterk met deze. Ja, dit is wel een dingetje.
1: Weet jij nog een goede dad joke?
0: Weet ik nog een goede dad joke?
1: Nee, ik heb het over voor de mensen thuis.
0: Oh ja, ja. Wat moeten ze dan doen?
1: Nou ja, ze kunnen even appen. Via de Girl Power Radio app kunnen ze gewoon op de WhatsApp-icoontje klikken. Kunnen ze ons een berichtje sturen. Ze kunnen natuurlijk ook gewoon lekker naar de Twitch. Heb jij het nummer trouwens van onze WhatsApp?
2: 06?
1: Ja?
2: 3460-6464.
1: Kijk.
0: Bam.
1: Bam.
0: Ja.
1: Schudt ze zo uit haar mouw.
2: Ja.
1: Uit haar poot.
0: Uit haar vleug.
2: Och, deze pootjes.
0: Ja, ja. Eén van de zes poten.
1: Nou, dat is...
0: Nou, dat is niet het schaap met de zes poten, maar de vlieg met de zes poten. Dat is inderdaad een goeie. Stuur je beste dad joke in, maar stuur ook... je lievelings eendagsvlieg in. Want vandaag is het thema. Jullie vroegen je al af, waarom zijn ze zo knap? Eendagsvliegen.
2: Dat vraagt toch niemand zich ooit af? Dat is toch onze permanente staat van zijn?
0: Ja, bij jou wel, dat is waar.
2: Bij jou ook.
0: Nou.
1: Bij mij ook.
2: Ja.
0: Ja, bij jullie wel. Live, laugh, love dit.
1: Hallo, het was 8:00 ochtends.
0: Ja, oké. Ja, we gaan... ik heb nog een mooie eendagsvlieg voor je klaarstaan. Met een leuk verhaaltje erbij. Daarna krijgen we het journaal. En na het journaal is het tijd voor de powerplaat van deze week. En dat zijn niemand minder dan Anderson .Paak en Cordé met A Good Day. Ook voor eendagsvliegen was het een lekkere dag. En dan hebben we in hetzelfde woord ander nummer weer twee geweldige One Day Flies voor je klaarstaan. En wil je nog een keer je eigen One Hit Wonder horen, dan moet je het ons laten weten via het nummer wat Roby nu gaat vertellen.
2: 06-3460-6464.
0: Kan ook in de Twitch als je toevallig meekijkt. Zwaai en zoom even langs. Dan kun je in de Twitch streamchat je verzoekje achterlaten. En dan gaan we nu naar een liedje waar ooit Lebbes en Jansen, en daar komen wij later op terug, ook op dat illustere duo. Dolf Jansen en Hans Sibbel. Die zongen dit ooit in hun... Volgens mij was het hun eerste cabaretshow. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm een beetje schizofreen, want ik sta hier echt alleen.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bijna driekwart van de EU-instellingen verwerkt e-mails via Amerikaanse servers. Dat blijkt uit NOS-onderzoek naar 70 EU-instellingen. Zelfs het Europees Defensieagentschap en financiële toezichthouders gebruiken Microsoft. Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen zo meelezen en de Amerikaanse regering kan diensten blokkeren via sancties. Europarlementariërs Groothuis en Van Sparretak pleiten voor Europese alternatieven. Als de gesprekken over de sociale zekerheid niet genoeg opleveren, wil het kabinet in het uiterste geval 1,2 miljard euro bezuinigen op onderwijs. Dat staat in een geheim document van de coalitiepartijen dat de NOS heeft ingezien. Door deze afspraak komt de druk extra hoog te liggen bij D66, die zich juist graag opwerpt als onderwijspartij. Burgemeester Halsema stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem, met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. De rapper verbleef in juni namelijk een paar dagen in het Amsterdamse Conservatoriumhotel toen hij twee concerten gaf in het Gelredome in Arnhem. Halsema erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. En ondanks een oproep van minister Buchholz O'Sullivan aan de gemeente om permanente bewoners van vakantieparken met rust te laten, gaan 97 van de 112 gemeenten gewoon door met hun beleid. Van de 177 onderzochte gemeenten zijn 116 tegen permanente bewoning. De gemeenten willen vakantieparken behouden voor de recreatiesector en lokale belangen zelf afwegen. Het weer ten slotte. Het wordt vooral in het oosten opnieuw een warme dag. Daar kan het makkelijk 29 graden worden. Later vandaag schuift er vanuit het westen meer bewolking binnen. Vanavond en vannacht vallen er buien met kans op onweer en dat zal voor verkoeling zorgen. De komende dagen blijft het aangenaam najaarsweer. Met een graad of 20 is het nog steeds aan de warme kant voor deze tijd van het jaar. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk op woensdag verloopt de ochtendspits niet bijzonder druk. De meeste files staan in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Wat wel opvalt is de A12 van Den Haag naar Utrecht. Bij Bodegraven is een ongeluk gebeurd en de vertraging is een kwartier. De linkerrijstrook is dicht. De A16 van Rotterdam naar het zuiden staat bij Dordrecht een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht en de vertraging is 25 minuten. De A50 van Eindhoven naar Arnhem wordt een vrachtwagen geborgen bij Ravenstein. Dat kost je nu 10 minuten extra. De rechterrijstrook is afgesloten en Rijkswaterstaat verwacht de weg wel ieder moment vrij te geven. Door dat pechgeval op de A50 loopt het ook vast op de A59 van Den Bosch naar Os bij knooppunt Paalgraven. Daar is de vertraging een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.
3: Je luistert naar
4: Vallen en Opstaan,
3: de soundtrack of your morning.

0: Zeker geen eendagsvlieg. Onze Andy Anderson Paak en Cordé. Ja. Zij zijn powerplaat van deze week. En dat betekent dat we 3 nieuwe kanshebbers hebben om powerplaat te worden van volgende week.
1: En het is moeilijk hoor.
0: Ja.
2: Hij is deze week echt pittig. Hij is echt allemaal leuk. Ja. Allemaal leuk.
0: Ze zijn allemaal leuk, maar ik heb wel mijn voorkeur. Toch.
1: Oh.
0: Het is mij gelukt om hier een keuze uit
1: chocola van te maken.
0: Ja, zeker weten dat ik er chocola van maak. Maar aan jullie de vraag, lieve dames. Wie van de 3 gaan we als eerste de revue laten passeren?
1: Er kan er maar 1 lopen te wezen te zijn. Dat zijn de vuurvliegjes.
0: De vuurvliegjes. Ja, John Legend en Pharrell maakten een nummer speciaal over onze achterneefjes, de vuurvliegjes.

0: Get away.
1: Get away.
2: Ik moet zeggen, it's growing on me.
0: Nee.
3: Nee.
2: It's growing on me.
3: It's growing on you, but not on...
0: Maar misschien omdat er vlieg in de titel zit.
2: Maar is het de eerste keer dat je hem hoort?
0: Nee.
2: Oh.
0: Maar nee. It grows not on me. Ik dacht de eerste keer nog, oh, dit is echt moeilijk deze week. Maar voor mij, voor mij valt deze een beetje af.
2: Nu. Ja, ik vind de stem van John Legend gewoon heel
3: chill. Ja, terecht. En wederom, productie van Pharrell is ook
0: altijd
3: goed.
0: Het is niet slecht hoor, sorry.
3: Het is niet slecht, maar ik vind
0: het geeft mij toch maar iets vrolijkers.
2: Het heeft met catchiness te maken.
3: Ja. En het is gewoon...
2: Maar ik begin nu wel beter te begrijpen waar de bepaalde productiekeuzes vandaan komen.
3: Ja. Ik snap het wel. Ja. De tediousness van de life in the project is hoor je ook in de muziek. Dus maar dan is het meer een operette-achtig ding dan een... Nee, maar begrijp je... Ja. Nou, dat. Een populopera.
0: Een populopera.
3: Maar wij hebben nog twee kanshebbers. En welke? Want we hebben nu dus Firefly. Zijn jullie laten luisteren, lieve luisteraars en luisterettes? Luisterkijkeraars? Welke van de twee overgebleven kanshebbers willen jullie horen?
2: Ik zeg, we gaan eventjes onze billen losschudden
0: met
2: Minosabi van Amazon.
3: Oeh, Amazon, van eigen bodem.
2: Ja, daarom. Lekker.
3: En lekker in het Sranan Togo. Oh, maar dit is gejat, jongens.

0: vleugeltjes lekker los. Mijn vleugeltjes zitten heerlijk los. En ik ga je vertellen, ik mag niet stemmen.
1: Nee.
0: Maar mocht ik stemmen,
1: maar doe het hierop.
0: Dan zou ik het op
1: zou
0: deze...
1: Zou het wel lopen te weten.
2: Er is trouwens nog iets gejat.
0: Wat is er nog meer
1: gejat? Wasabi, la la, la la la la la la la la la.
0: Sam Smith, ja.
1: Zem Smith.
2: Ja, hey jongens, goed
0: beter
2: gejat.
0: Goed gejat dan dat. Slecht bedacht.
1: Precies.
0: We hebben nog één kans. Hebben, nou ja, eigenlijk zijn het er twee. We hebben er nog twee over, maar in één liedje.
1: Ja.
0: Het is Madonna.
1: The Queen.
2: Madonna.
1: En The Bread.
0: Ja, The Queen and The Bread.
1: Ja.
0: Ja.
2: Oh, weet je, jongens. Ja. That escalated quickly.
0: Yes. The Queen and the Bread. Charlie XCX en Madonna met Dance Teria After Hours. Ze hebben, Madonna heeft natuurlijk haar Confessions 2-album uitgebracht. Mm-hmm. Een paar maandjes terug. Waarin zij voortborduurt op het succes van Confessions. Of in ieder geval dat hardnaastig probeert. En daar stond een nummer op Dance Teria. En dat vond ik, wederom, saai is het thema deze week, een beetje een saai nummer. En toen kwam Charlie XCX, ze kwamen elkaar trouwens tegen bij de Paris Fashion Week, waar ze samen een DJ-set gingen doen. Ik weet hoe.
1: Stay in your lane, people.
0: Ja, echt hè. Maar maakt niet uit, mag. En toen dachten ze, weet je wat, we kunnen ook gewoon samenwerken. En toen zei Charlie, weet je wat, ik ga gewoon een beetje over jouw middelmatige plaat heen zing praten.
1: En dan maak ik het leuker.
0: Ja, en dat is gelukt. Dance Teria, After Hours. You wanna talk about-

0: daar heeft ze dan wel een goed punt. Everyone here is a work of art.
1: Yes.
2: Zeker waar.
0: Dit is,
2: zeker
0: waar. Ja. Yes. True. Als je net inschakelt, lieve luisterkijkeraar, en je denkt, wat is gebeurd, wat is gebeurd, wat is gebeurd? Vandaag is het thema van vallen en opstaan. One
2: day flies.
0: En wij zijn dus ook voor één dag gevlogen in een vliegpakje. Nou moet ik zeggen dat er één van ons het best in is geslaagd.
1: Ja, dat is niet normaal.
0: We hebben verder een discovlieg die heel druk is met andere fruitvliegen bestellen. Hallo. Hallo.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: En een lieve heersbeestje met een identiteitscrisis.
1: Ja, een lieve denk heersvlieg.
0: Ik. Ja, een lieve heersvlieg. Ja. Nou.
1: Nou, welkom.
0: Welkom. Ja. We gaan nog één ding aan jullie vertellen. En dat is hoe jullie...
1: Maar één ding?
0: Eentje? Ja, over de powerplaten.
1: Oh. Gelukkig.
0: Ze even vertellen hoe ze gaan stemmen.
1: Hoe ze dat gaan lopen te doen.
0: Ja.
1: Nou, we hebben zo'n prachtig nummer.
0: Nou, daar ga je niet op kunnen stemmen.
1: Nee.
0: Nee. Wel via de website.
1: Oh, wacht. Ja. Welke dag is het vandaag?
0: Het is woensdag en
1: ja.
0: Zometeen. Zometeen. Op de Insta en natuurlijk de Facebook Stories.
1: Yes.
0: Kun je ook stemmen.
1: Stemmen.
0: En verder kun je stemmen op de website en in de gratis te downloaden Girl Power Radio app. Waarom heb je die nog niet? Hallootjes.
1: Het is gratuit. En we love gratuit.
2: Gewoon download klikken.
1: Ja, klikken.
3: Klak. Maar je kan natuurlijk ook gewoon lekker appen naar 0634606464.
0: Ja, alleen gaan we die stem niet meetellen.
1: Nee, oh, maar nee. Oh, je mag dan wel...
3: Maar je mag wel altijd verzoekjes
1: indienen.
0: Ja, en de eerste die vandaag een verzoekje mocht indienen, dat ben jij.
2: Ja.
0: Flilien.
3: Ik heb er één. Ja, goed. Deze, ik denk dat iedereen hem wel kent. Mm. Tussen 93 en 96 kwam hij een beetje uit. Ik weet nog dat ik in de bus zat naar school zwemmen.
0: Naar school zwemmen?
3: Ja, zo jong was ik nog. En dan kwam dit nummer langs. En dan stond iedereen meteen op. En dan...
1: Dat komt toen nog, hè?
0: Dus toen mocht je nog staan in de bus.
3: Iedereen kent dit dansje. En we gaan er ook gewoon lekker naar luisteren. Naar de Macarena.
0: Oh, en ja. Hey, we gaan natuurlijk ook even naar kijken. Wil ik toch wel zeggen, toch?
3: Ja, nee, ja, maar dan moet je wel even naar Twitch.
1: En meedoen.
3: En meedoen.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het hoogtepunt van de spits ligt achter ons. De meeste dagelijkse files die staan nog in Zuid-Holland en Noord-Brabant en veroorzaken zo'n 10 minuten vertraging. Er zijn ook nog een paar bijzonderheden. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat bij Dordrecht een vrachtwagen met pech. Het kost je 25 minuten extra. De rechterrijstrook is dicht. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag staat bij Kanaleneiland ook een pechgeval. Daar is het oponthoud 10 minuten. En ook op de A12, maar dan van Den Haag naar Utrecht, sta je tussen Zevenhuizen en Reewijk een kwartier vast door een auto met pech. Daar is de linkerrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Je luistert nog steeds naar Vallen en Opstaan. En je hoorde zojuist de One Hit Wonder, Somebody That I Used To Know van Gotye en Kimbra. En dat laatste nummer heeft deze maand een gigantisch nieuw leven gekregen.
1: Oh?
0: Ja. De wereldberoemde DJ David Guetta. Ah. Of David Baguetta, hoe je hem wil noemen.
1: En David Baguetta.
0: En het populaire elektronische duo Artbat hebben namelijk een officiële melodische techno-remix van de klassieker uit 2011 uitgebracht. Zo oud dat nummer.
1: Oh man. Ja, maar dat is voor tijd voor EDM natuurlijk.
0: Ja, en hoewel de track al maandenlang als een mysterieuze ID werd gedraaid op grote festivals zoals Tomorrowland, Ultra Music Festival, zorgde de officiële release begin deze maand voor een enorme heropleving van de popklassieker op de wereldwijde dansvloeren.
1: Mm.
0: Nou, en dit is trouwens niet de eerste keer dat het nummer wordt afgestoft, want de rapster Dushi heeft dat eerder natuurlijk ook al gedaan met Anxiety.
2: Ja, precies. Ja. En, nou ja, ik kan je wel vertellen, kijk, dat is natuurlijk een themaatje. Prim, ding, ding. Dat is zo herkenbaar themaatje dat ik je kan beloven dat Gotye hier nog steeds royalties over
1: heeft. Ik hoop het voor hem.
0: Zentjes.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, maar ja, dat is op zich, ja. Hij is verder nooit meer. Nodig, ja, precies.
1: Nee, het is daarna, maar hij had er ook maar één nodig. Nee, ja. Ik denk dat hij nu gezellig lama's volgt of zo.
2: Ja, precies.
1: Nee, oh. Ik vind het echt zo'n.
0: Maar of hij is ook die persoon die vliegen uit dat vliegtuig gooit.
1: Dat zou ook heel goed zijn. Ja, nee, daar zeg jij zo wat.
0: Ja.
2: Misschien is hij al gaan boeren.
1: Boeren.
2: Nou, ik heb natuurlijk ook wat leuks. Want ik weet niet of jullie net zoals ik een beetje van zoetigheid houden.
1: Oh, hallo, fruitvliegje.
0: Where?
2: Want onze original Sugar Babes.
0: Oh, yeah, babes.
2: Ja, de originals. Die komen na 26 jaar weer met een nieuw album.
0: Wow.
2: En dan hebben we het natuurlijk over Keisha, Mucha en Shoban. En ja, ze hebben afgelopen donderdag bekendgemaakt dat hun nieuwe plaat Sugar Babes op 12 februari alweer verschijnt.
1: Kan je hem leuk voor Valentijnsdag aan je lief geven?
2: Oeh. Ja, leuk.
1: Ja, toch?
2: Leuk.
0: Ja,
1: ja, en tot die tijd zeggen ze vooral dat je ergens op even het knopje moet drukken. Ik weet niet waarom, welk knopje. Maar ze willen heel graag dat je op een knopje drukt, die meiden.

0: bijna roofvlieg kapot gemaakt door op het verkeerde knopje te drukken.
1: En, oh no.
2: En welke buttons moeten ze pushen?
0: Ja, het aanknopje, het uitknopje.
2: Het aanknopje, uitknopje. Maar zouden ze misschien ook moeten pushen om te stemmen op een favoriet van de powerplaat?
0: Oh,
1: stemknop.
2: Ja. Of een verzoekje in lopen te dienen.
1: Ja. Mag ook.
0: Ja. Ja, je kunt nu, as we speak, stemmen in de Girl Power Radio Insta Stories en de Facebook Stories op de powerplaat van volgende week. En nu gaan wij naar iets heel nou, for something completely different.
1: Oh.
0: Ja.
2: Vertel.
0: Ja, het is namelijk tijd voor zelfde woord, ander nummer.
1: Ja.
0: Ik heb jullie allebei een woord gegeven en het verzocht om alsjeblieft niet hetzelfde nummer uit te kiezen. En bij voorkeur iets wat, nou ja, een beetje een eendagsvliegertje, vliegertje vlieg is.
1: Vliegertje vlieg.
0: Vliegertje vlieg. En vliegertje vlieg, roovlieg.
1: Ja.
0: Wat had jij meegenomen voor
2: ons? Ja, ik heb een klassieker meegenomen.
0: Oh.
2: Butterfly van Crazy Town. Ik vond dit echt intens mooi nummer.
0: Huh? Ja, ja, echt? En heb je wel eens goed naar de tekst geluisterd?
2: Nee, toen dat uitkwam vond ik het helemaal top. En ik vond die man een beetje sexy. En ja.
1: Ja, ja, zie je, onze theorie van gisteren, dat mensen gewoon niet naar de tekst luisteren. Ja. Het is gewoon waar.
2: Ik luister heel vaak wel naar de tekst.
0: Ja, maar, dit,
1: maar pas na 5 keer.
0: Nee, ze was nu afgeleid waarschijnlijk door de blote bast van de zanger in deze. Ja. En zijn natte gel krullen. Want die had hij ook. Maar ja, als je naar de tekst luistert, is het toch minder romantisch dan dat je denkt dacht. Ja. Maar goed, for all time's sake,
2: it's wel leuk.
0: Come, my lady. Come, fly, lady.
2: En iets met sugar.
0: Dat ook.

0: En of dat een eendagsvlieg was, is Crazy Town met Butterfly. Maar we zijn nog niet uitgevlogen.
1: No.
0: Want ook Helene heeft een liedje meegenomen met Fly.
1: Ja, geen One Day Fly, maar hij heet One Day I'll Fly Away.
0: Oh ja, die vind ik, ja, close enough.
1: Ja, hij is natuurlijk van Randy Crawford. Die heeft een hele mooie editie gemaakt. Maar hij is ook gebruikt in de Moulin Rouge.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Oh, dat is mij volledig ontgaan.
1: Gezongen door Nicole Kidman.
0: Oh.
1: Prachtig.
0: Ik heb die film wel gezien, maar ik heb hier geen actieve herinnering aan.
1: Nou, ik keek die film en ik vond het al bijzonder dat Nicole Kidman kon zingen. Dat wist ik toen nog helemaal niet.
2: Maar kan ze dat echt?
0: Ja, dat kan ze echt.
1: Ja, ze kan wel echt zingen. Ja, ja. Ja, ja. Maar Ewan McGregor heeft dus ook speciaal voor deze film zanglessen genomen.
0: En dat is niet onbetuigd gebleven.
1: Nee, hij heeft echt heel erg goed gezongen in die film. Ja. Dus gaan we kijken.
0: Live, love it.
1: Maar nu gaan we naar Randy Crawford.
0: En we vliegen met haar weg.

0: Ik was toch even van plan om nog te blijven hoor. Niet te fly away al.
1: Nou, gelukkig maar. Ik hoop dat je nog een heel uur wilt blijven. Want we hebben nog een heel uur lekker programma voor jullie klaarstaan.
0: Yay!
1: Zeker. Want in ons laatste uur, dat zometeen na het journaal en de situatie op de weg voorbij komt, heb je een uniek stukje Nederlandse popgeschiedenis gaan we je vertellen.
0: Oh?
1: Ja, zeker. En hoe dit resulteerde in een nummer 1 hit die de Starmaker van de troon stootte. Ja.
0: Vertel ons meer.
1: Sorry. Daarna praat Deborah ons bij over het sportnieuws. En zij heeft wel normale kleren aan. Ga ik even voor het gemak vanuit.
0: Oh.
1: En krijg je nog meer nuttige kennis over de vlieg. Vlieg. Ik moet even mijn vliegenoogjes af.
0: Oh.
1: Want mijn vliegenoogjes zorgen ervoor dat ik niet kan zien op welk...
0: Zien het niet meer.
2: Zien dan het moet je mijne even proberen. Ik zie alles 80 keer.
1: Ah.
2: Ik zit in een soort kaleidoscoop nu. Ik val ook de hele tijd bijna om als ik ga staan.
1: Oh jeetje.
2: Hilarisch. Nee.
1: Ja, en voor de mensen die zich afvragen, ja, maar wat is er dan aan de hand? Ja, dan kan ik je maar één ding vertellen. 's Ochtends word ik wel eens wakker en dan roep ik heel hard...

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: De meeste datacenters in Nederland houden hun water- en stroomverbruik geheim, ondanks een wettelijke rapportageplicht. Het CBS stelde dat datacenters in 2024 5,1 miljard kilowattuur verbruikten. Dat is bijna 4,6% van het landelijke stroomverbruik. Netbeheerder Tennet verwacht dat dit in 2030 oploopt naar zo'n 10-15%. Onderzoeksjournalisten starten een procedure om de gegevens boven water te krijgen. Ondanks een oproep van minister Boekholt O'Sullivan aan gemeenten om permanente bewoners van vakantieparken met rust te laten, gaan 97 van de 112 gemeenten die al handhaafden gewoon door met hun beleid. Van de 177 onderzochte gemeenten zijn 116 tegen permanente bewoning. Gemeenten willen vakantieparken behouden voor de recreatiesector en de lokale belangen zelf afwegen. Bijna driekwart van de EU-instellingen verwerkt e-mails via Amerikaanse servers. Dat blijkt uit een onderzoek van NOS. Zelfs het Europees Defensieagentschap en financiële toezichthouders gebruiken het Amerikaanse Microsoft. Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen zo meelezen. En de Amerikaanse regering kan bijvoorbeeld diensten blokkeren via sancties. Europarlementariërs Groothuis en Van Sparretak pleiten voor Europese alternatieven. En bij een steekpartij in het centrum van Arnhem zijn afgelopen nacht meerdere mensen gewond geraakt. De politie heeft intussen ook verdachten opgepakt. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Toen de eerste hulpverleners aankwamen lagen de gewonden op meerdere plekken in de binnenstad. De politie heeft de zaak in onderzoek. Het weer ten slotte. Het wordt vooral in het oosten opnieuw een warme dag. Daar kan het makkelijk 29 graden worden. Later vandaag schuift er vanuit het westen meer bewolking binnen. Vanavond en vannacht vallen er buien met kans op onweer en dat zal voor verkoeling zorgen. De komende dagen blijft het aangenaam najaarsweer. Met een graad of 20 is het nog steeds aan de warme kant voor deze tijd van het jaar. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel dagelijkse files lossen op. De meeste staan nog in Zuid-Holland. En er zijn niet zoveel bijzonderheden meer. De A12 heb je nog wel 20 minuten oponthoud van Den Haag naar Utrecht tussen Bodegraven en de Meren, want daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam sta je een kwartier in de file tussen Sliedrecht-West en knooppunt Ridderkerk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading, jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
4: Begin je morgen goed met vallen en opstaan op Girl Power Radio.

0: gebeurde woensdag waanzin gaan we uiteraard dieper in op die eendagsvlieg.
1: Ik ben heel benieuwd.
2: Kom maar door.
0: Ja, let op. Ik neem je mee terug naar het jaar 2001.
1: Wow.
0: Dat is 25 jaar geleden.
1: Weet je hoe oud ik toen was? 10.
0: Oké.
1: Ik doe daar verder geen uitspraak over.
0: Geen uitspraak over hoe oud ik toen was, maar ik mocht auto rijden. Misschien en stemmen. Een satirisch televisieprogramma besluit de muziekindustrie te parodiëren. Nou, dat is logisch. Dat doen ze vaak, hè? Satirische programma's. Ja. En zij creëren een boyband genaamd One Day Fly.
1: Ja.
0: En zij brengen de single I Wanna Be a One Day Fly uit.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Mm-hmm. Nou, en deze gelegenheidsformatie ontstond door de makers van het televisieprogramma Kopspijkers. Dat waren Jack Spijkerman, Viggo Waas, Peter Heerschop, Owen Schumacher, Hans Sibbel, Joep van Deudekom en George Baker. Want die deed ook even gezellig mee.
1: Luister, ja. Dit was zo'n tof programma dat is gestopt. Dat is gewoon jammer.
0: Doodzonde, ja. Nou ja. Ze brachten de single I Wanna Be A One Day Fly uit als protest tegen het programma Star Maker. Het programma Star Maker stoomde namelijk een aantal jongeren klaar voor een grote doorbraak.
1: Chaotic.
0: In de muziekwereld, ja precies. Ja. En volgens de makers van Kopspijkers was het succes van de single die werd uitgebracht door Star Maker te danken aan de commerciële en de commercie en de hype rondom dat programma. En niet omdat het een muzikaal goed nummer was. Ja, precies. Precies dit. We kunnen het allemaal nog meezingen.
1: Ja, ik hoor dit. Ben laatst naar het concert geweest.
0: Wacht even. We doen even een zijstapje. Een zijstapje naar onze enige echte eendagsvlieg. Ja, vertel.
2: Nou, ik ben naar het reunieconcert van Chaotic geweest. Omdat dat hitje dus zoveel jaar oud was. 25. Ja, ik weet niet of ik onaardige of waardige dingen moet zeggen.
1: Nou, wat jij wil.
0: De waarheid lijkt
2: de
0: mij.
2: De waarheid? Oké, het leek wel alsof ze allemaal op een ander concert waren. Dus voor Rachel was het de grote Rachel Show. Die zich 16 keer heeft omgekleed in hele blote pakjes. En Anna keek een beetje alsof ze nog de kind van de opvang moest halen. En de boodschappen moest doen. Die kwam op een gegeven moment ook te laat op. Ja, ze zat ergens vast in de lift of zo. Denk ik, ja, kom op, professional. Huh? En toen vervolgens deden ze ook nog zeggen dat ze zich dus hier heel lang op hadden voorbereid. Dacht ik, ja, nou had je toch wel een iets betere show kunnen geven. Was ook niet dronken. Dus misschien als ik had gedronken, had ik het beter gevonden. Ik heb wel gelachen. En natuurlijk de liedjes die van toen, dat is weer, breng je weer even terug.
1: Ja.
2: Maar heel goed vond ik het niet.
1: Mm. En hebben ze dan ook hun solo werk nog gedaan?
2: Ja, dus ook iedereen ging dan toch nog uitstapjes maken.
1: Ja, precies.
2: En,
1: vandaar dat.
2: En ze hebben dus dat nummer opnieuw uitgebracht met Nederlandse teksten doorheen.
0: Nee, echt?
2: Doe maar niet, zeg maar.
0: Godverdrie, ik hou van jou.
2: Ja, nee, ja. Volgens mij is dan alleen het refrein nog overeind gebleven.
0: Oh.
2: Maar ik ga niet snel eerder weg bij een concert, maar ik ben toch iets eerder vertrokken.
0: Wow. Volgens mij heeft onze fruitvlieg een telefoontje.
1: Ja, ik heb een telefoontje.
2: Wat komt er binnen?
1: Mijn zusje, die had het album van Sita.
0: Oh.
1: Ja, die was helemaal weg van Sita.
0: Ja, maar dat snap. Maar luister, ik vond Sita wel de meest lovable van het stel.
1: Ja, vond ik dus ook.
0: Die had iets appelwangerig.
2: Ja, maar die deed toch ook de Kids Top 20 of zo?
1: Ja,
2: nou,
1: ja
2: zo behandelden ze ons ook.
0: Ja. Oh. Ja. It's never forget.
1: Nou, oké, nou,
0: dan gaan we weer terug naar mijn waar gebeurde woensdag waanzin.
1: Ja.
0: Na dit uitstapje Star Maker Chaotic. I Wanna Be A One Day Fly werd gepresenteerd in het programma Kopspijkers. Nou, logisch natuurlijk. En vervolgens kwam het binnen op nummer 1 in de mega top 100.
1: Dit weet ik nog wel.
0: En de top 40.
1: Wow.
0: En daarbij stoten ze eigenhandig Star Maker van de troon.
1: Ja. Dat is toch goed.
2: Wel goed geslaagd.
0: Goed het goede ding is dat de opbrengsten van het nummer allemaal naar UNICEF ging.
1: Nice.
0: Nou ja, de groep had dus de ironische intentie om een echte eendagsvlieg te zijn. En na 1 week weer te verdwijnen. Zo van, we zijn een gelegenheidsbandje, we gaan niet optreden. Maar het publiek, die dacht daar heel anders over. Ja, tot hun lichte frustratie hebben ze die nummer 1 positie uiteindelijk maar liefst 4 weken vastgehouden.
1: Holy moly.
2: Jeetje.
0: Ja, het waargebeurde een hilarische succes van One Day Fly. Ja, en omdat zij het... Ja, ik wil eigenlijk hun verzoek in ere laten.
1: Ja.
0: We gaan ze echt die One Day Fly laten zijn. Maar we gaan wel even terug naar dat hitje wat zij van de troon stoten. Potverdrie, ik hou van u.

0: is het Girl Power Sportnieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Deborah en ik praat je bij over de belangrijkste sportupdates van deze ochtend. Bondscoach Arjan Vöhrink heeft de selectie van de Oranje Vrouwen bekendgemaakt voor de play-off duels tegen Hongarije in de WK-kwalificatie. Viviane Miedema, Daphne van Domselaar, René van Asten ontbreken in de selectie. En ook Jackie Groene en Romee Leuchter zijn er niet bij. Jill Roord is er wel weer bij. Verdediger Isa Kardinaal van de London City Lionesses en vleugelaanvaller Sophie Proost van Bayern München zijn voor het eerst opgeroepen voor Oranje. Als Nederland erin slaagt om in de play-offs door te gaan ten koste van Hongarije, de nummer 45 van de FIFA wereldranglijst, wacht in de ronde daarna Turkije of Slovenië. Dat is de laatste horde voor de WK-kwalificatie. De wedstrijden tegen Hongarije zijn op vrijdag 9 oktober en dinsdag 13 oktober. Feyenoord heeft de selectie bekendgemaakt voor de Europese return tegen Vålerenga. Feyenoord verdedigt vandaag in Oslo een 4-1 voorsprong uit de heenwedstrijd in de UEFA Women's Europa Cup. PSV is met 22 speelsters afgereisd naar Denemarken voor de return tegen Fortuna Jeuring. PSV verdedigt vandaag een 1-0 voorsprong uit de heenwedstrijd. En Ajax is met 18 speelsters afgereisd naar Kazachstan voor de return tegen WFC Oktobe in de UEFA Women's Europa Cup. Trainer Anouk Brel heeft verschillende bekende namen niet meegenomen. Onder andere Sherida Spitsen, Meerte van Koppen en Bo van Egmond ontbreken in de selectie. Ajax verdedigt vandaag een 8-0 voorsprong uit de heenwedstrijd. Gian van Veen heeft Dirk van Duivenbode uitgeschakeld in de eerste ronde van de World Grand Prix. Ook Niels Zonneveld en Jermaine Wattimena bereikten de tweede ronde op het toernooi in Leicester. Met Danny Noppert en Wessel Nijman die maandag al wonnen, zitten er 5 Nederlanders bij de laatste 16. Nadine Seidenglans is aangesteld als de nieuwe technisch directeur van de schaatsbond KNSB. De oud-schaatster volgt Remy de Wit op, die na de succesvolle winterspelen van Milaan terugkeerde naar de Nederlandse basketbalbond. Dit was het sportnieuws. Heb het goed en graag tot morgen.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files van de ochtendspits zijn opgelost. Op de A10 staat nu wel file, de Ring van Amsterdam, op de Ring Zuid richting Utrecht, want bij knooppunt Amstel is een ongeluk gebeurd. Er zijn 3 rijstroken dicht en de vertraging vanaf Zeeburg is een kwartier. De A15 is het nog druk van Gorkum naar Rotterdam. Tussen Sliedrecht en knooppunt Ridderkerk heb je 25 minuten oponthoud. En op de A16 Rotterdam richting Breda sta je bij Dordrecht nog 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Maniac. Je hoorde Michael Cimbello met Maniac. Ook hij was of is een eendagsvlieg.
1: Ja.
0: Ja, potversnokkedorie.
1: Maar wel een hele leuke.
2: Weer een hele goeie.
0: Een hele goeie. Ja, er zitten zoveel platen tussen dat ik denk, oh, die was ik vergeten. Was ongelooflijk vet.
2: Dat is wel echt heel erg, ja, ik wil het gewoon lullig. Laat ik het gewoon zeggen.
0: Ja, zeg jij het gewoon eens even.
2: Want deze One Day Flies, hè, ja, dus die zijn niet bekend. Die maken één liedje.
0: Ja.
2: En die beginnen al helemaal bovenaan de toplijst. Ja. En die moeten daarna nog dat zien te evenaren.
0: Ja. Het is ook, zijn grote schoenen om te vullen. Ook al hebben ze zelf gemaakt.
2: Ja, maar soms kan je beter maar gewoon even die hitjes gewoon bijhouden.
0: Ja. Ja, dat is wat jij de hele tijd doet, hè? Ja, wij mogen al jouw hits maar niet horen.
2: Hey, Sugarman bijvoorbeeld is ook echt pas 40 jaar na dato is dat een bekend nummer geworden. Ook echt een One Day Fly.
0: True, true, true, true.
2: Dus het kan.
0: Het kan bewaren. Het kan, ja, zeker weten. Alles bewaren.
1: Hou de hoop.
0: Lieve Roovlieg.
1: Ja.
0: Jij hebt, als het goed is, voor ons een wist je dat weet je.
1: Een wist je dat je? Ja, zeker. Wist je dat? Vliegen proeven met hun poten en dat ze een slurf hebben. Kijk, kijk maar.
2: Oh, ja, vandaar dat ze een slurf dat ze hebben. Met die handjes zitten ook.
1: Ja, wanneer een kamervlieg op je eten of je arm landt, dan loopt hij eerst een beetje rond om de chemische signalen op te vangen. De smaakreceptoren, op hun poten zijn zelfs 100 tot 200 keer gevoeliger voor suiker dan de menselijke tong.
0: Wauw, zo, maar dan krijg je een hartaanval van het gemiddelde klontje.
1: Dat denk ik ook. En pas dus als hun poten iets registreren dat er iets lekkers onder ze ligt, dan laat de vlieg zijn slurf. Haha. Zakken om te gaan eten.
0: Het is toch ook een soort rolslurf?
1: En dit noemen we een proboscis. En sorry, vliegen als ik het verkeerd uitspreek. En vliegen hebben geen tanden trouwens. Dus ze kunnen alleen vloeibaar voedsel opnemen. Om van vast voedsel iets vloeibaars te maken, zoals bijvoorbeeld suiker, spuugt hij er eerst even op.
2: Oh.
1: En daarna zuigt hij de vloeistof op via de slurf.
2: Eeuw.
1: Ja.
2: Nou ja, goed.
0: Oh, ik heb zoveel vragen.
1: Hoezo?
2: Ik ben maar
1: het is toch een heel logisch verhaal dit?
0: Nee, dit is
2: ik ben maar een fruitvlieg.
1: Ja,
0: jij fermenteert er maar een beetje op los.
1: Ja, ik ben blijkbaar een kamervlieg. Ja, ik heb het slurfje. Ja. En dus hij doet dan met die voelsprietjes even zo ook. Goed. En deze, hè?
0: Ja.
2: En vooral heel vaak zo langs mijn hoofd vliegen. Zo.
1: Ja. Dat doet hij expres.
2: Ja, echt hoor.
1: Ja.
2: Echt.
1: Maar of omdat jij zo
0: zoet bent.
1: Fruitig bent. Fris en fruitig.
0: Ja, en ik heb gewoon een identiteitscrisis. Dus mij laten ze meestal wel met rust.
2: Jij weet niet waar je bij hoort.
0: Ik weet niet waar ik bij hoor.
1: Bij
0: inderdaad.
1: Ons. Bij ons.
0: Oh, gelukkig maar. Hé, jongens en meisjes.
1: Ja.
0: Luister eens even naar al deze wetenschap over vliegen en eendagsvliegen. Ben ik benieuwd naar de vliegende verzoekjes van
1: de lieve luisteraars, kijkers.
0: Ja, de luisterkijkeraars.
1: Luisterkijkeraars, ja.
0: Hoe kunnen zij ons laten weten wat ze willen horen?
2: Nou, ze kunnen natuurlijk allereerst bij de Girl Power Radio app.
0: Of de website.
2: Of de website www.girlpowerradio.nl.
0: Het groene icoontje van WhatsApp aanklikken, daar de boodschap achterlaten.
1: Ja.
0: Ze kunnen natuurlijk ook, als ze nu aan het kijken zijn, in de Twitch streamchat iets achterlaten.
1: Doe dat. En kunnen ze misschien ook WhatsAppen?
0: Ja, dat kunnen ze zeker. Maar naar welk nummer dan?
1: 06-3460-6464.
0: Nou, appeltje eitje.
1: Ja.
0: Het allerleukste
1: dus
0: is
1: doe het.
0: Als je een eendagsvlieghitje hebt.
1: Ja.
0: Maar ik vind het ook prima als jij gewoon voor de grote hits gaat.
1: Ja, maar er zijn zoveel eendagsvliegen. Dat moet toch wel te doen zijn. En zeg ook eventjes, waarom wil je deze horen?
0: Ja, dat willen
1: omdat
0: we ook heel
1: graag. Omdat je zo van ons houdt of van
0: juist heel erg niet.
1: Ja, dat kan ook.
2: Of omdat de zon morgen weer schijnt, misschien.
0: Oh,
1: ja.
2: Je weet het niet.
0: Of omdat je heel zuinig wilt zijn op de nacht.

0: wegvliegen nog. Vlieg Roby. Morgen. Morgen ben je weg. Nog niet vandaag.
1: Oh, oké. Ik blijf nog even.
0: Dat vind ik fijn. Hij wist het zelf al dat hij een one day fly was, hè? Tomorrow I'll be gone.
1: Yep.
0: Eagle Eye Cherry met voorspellende gaven in zijn eigen nummer. Ja, safety night. Oh, rustig.
2: Hallo.
1: Hoi.
2: Hi.
1: Daar zijn
0: dat
1: we.
0: Dat is er wel natuurlijk. Er is hartstikke veel girl power. Maar belangrijker nog, er is girl power verzoek.
1: Ja, want Sophie heeft een berichtje gestuurd. Die wilde namelijk het liedje van Last Ketchup.
0: Weet je dat zeker?
1: Ja, Last Ketchup met de Ketchup Song. En ik weet niet of jullie dit weten, maar dit is natuurlijk een verbastering van I said a hip. Haap.
0: De hip to the boogie.
1: Deze dames wisten echt niet wat er werd gezongen. Dus die hebben er maar een eigen verbastering van gemaakt. En dat werd dus Asher de he, ha, ja, de he.
0: Het gaat over een man die dat hoort in een discotheek.
1: Dat was het, ja, zoiets.
0: Hij hoort het in een discotheek en hij probeert het uit te leggen aan zijn vrienden. Maar hij kan dat niet zo goed. Dus hij zei,
2: daar is een filmpje ook van... Oh, dit weet ik nog. Want dit was een man op de radio die vroeg de Nike en Reebok song.
0: Ja, zoiets inderdaad. Ja,
1: precies.
0: Ja. Is this a rhythm of the night? Is this a Reebok or two Nikes?
1: Ja.
0: Dus? Last Ketchup is, omdat de zusters Tomata heten van hun achternaam.
1: Ja.
0: Las Tomatas maakt bij elkaar ketchup.
1: Maar goed, waarom Sophie hem heeft aangevraagd, dat is omdat ze hem altijd danste met haar zusje vroeger.
0: Ach, dat is wel heel schattig. Ik herinner me dat hij uitkwam en dat ik dacht, een vriendin van mij die was op vakantie geweest in Spanje. En die zei, nou, ze hebben daar iets, daar ga je helemaal kwaad van worden. Want ze kent mij goed. En toen zei ik, hoezo dan? Nou, dit is een dansje, doen ze op elke camping. En ik zei, ja, maar dat is dan toch voor het kinderding, want ze liet mij horen.
1: Hoppa, Gangnam Style.
0: Ja, dat is hetzelfde, van hetzelfde laken een pak, inderdaad. Maar ze zei bloedserieus, alle volwassenen doen ook mee. En dat gaat hier ook gebeuren. En toen zei ik, nee, natuurlijk niet. Dat
1: ik
0: gaat hier helemaal niet gebeuren. Nee, dus niemand gaat dat doen. Ja. Little did I know.
1: Ja.
0: Wat had ik er toch de ballenverstand van, beste mensen.

0: dat je er nu dan pas achter komt dat het eigenlijk best een saai liedje is. Toch? Ja, het is wel de hele tijd hetzelfde. Hey, ja.
1: Dan geef mij dan toch maar de Macarena.
0: De Macarena, ja. Ja, inderdaad. En zo zijn er nog veel meer dansjes natuurlijk te doen.
1: Ja.
0: Heb jij nog... Ik hoorde jou net roepen. Dus volgens mij kreeg jij een zoekje
1: binnen.
0: Ja.
1: Ja, Caro die werd heel erg geïnspireerd door wat hier allemaal gaande is.
0: Ja.
1: En die dacht, ik heb wel trek in een lekkere snack. Dus die wil graag Mambo No. 5 horen van Lubea.
0: Ja. En dat is niet te verwarren met Mango No. 5.
2: Ja. Ja, ook lekker.
1: Ook lekker.
0: Ook lekker. Ja, precies. Nou, eens kijken of hij er zin in heeft, onze Lou.
1: Ik hoop het.
0: Nou, zo te horen, ze klappen ze al voor hem.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: En dan ben ik benieuwd, is er ook een Mambo Number 6? Of, allemaal dat soort handige vragen. En welke mambo's waren 1, 2, 3 en 4?
1: Die zijn nooit gekomen misschien. Mambo Number 6, want het was een one day fly.
2: Ja, precies.
0: Dat verklaart. Ja, en met Lou Bega en zijn One Day Fly Mambo Number 5 zijn we toch echt aan het einde van deze... Ja, wel. Ja, sorry zoempjes van me. Dat betekent dat jullie uitgezoomd en gevlogen zijn. Je mag nog even aan als fruitvliegje aan je banaantje zitten. Ik ga vooral eendagsvlieg Robi missen.
2: Ja, die ga ik wel het ergst missen.
0: Ja.
2: Jij hebt wel echt gewonnen, hè? We geven een prijs voor haar.
0: Ja, wacht even. Hold on.
2: Hold your horses.
3: Maar het was toch geen wedstrijd?
2: Hold your horse flies.
3: Oh.
2: Oh, je krijgt... Oh. Jongens, Robi krijgt zojuist... Een daadwerkelijke gouden medaille. Hè? Medaille.
3: Wow.
2: Een echte nummer 1 erop. Staat het? Nou, je hebt gewoon gewonnen.
3: Kijken luisteraars.
0: Ja, ze heeft gewoon gewonnen. Best suit ever.
2: Ever.
3: Yay.
0: Ja, en met die vrolijke noot gaan we jullie toch echt verlaten, lieve luisterkijkeraars. Maar niet getreurd, om 10 uur is het tijd voor GP at Work. De allerlekkerste lijst om bij te werken, te studeren, je huis schoon te maken. Of gewoon een beetje op de bank te liggen vegeteren. Dat mag allemaal. Vanmiddag wordt het nog gezelliger, want dan heb je van 4 tot 6 onze Hugo met achteraan sluiten.
2: Ook leuk.
0: Ja, zeker leuk. En daar meteen achteraan, gesloten, komen Deborah en Monique met gelijkspel. Zeg ik dat? Nee, dat is... Ja, dat zeg ik wel
4: vandaag. Je zegt het wel, maar of het zo is...
0: Is het vandaag? Nee, dat is helemaal niet vandaag. Ik zit te kletsen, dat was gisteren. Sorry. Weet je wie er wel komen? Robi, Noah en Doels. Want jullie hebben gesound gescrolled.
4: Scrolling.
2: Ik ga luisteren.
0: En dit, sowieso is dit een hele leuke... Ik heb een beetje in de redactie zitten neuzen. En het is echt een hele leuke uitzending.
2: Ja.
0: De moeite waard. Morgenochtend, beste mensen, dan ben ik er niet.
3: Oh nee.
0: Ja. Nee, het is verschrikkelijk.
2: Maar wie komt jou vervangen dan?
0: Monique en Pasquinel.
2: Oh, dat is wel heel gezellig.
0: Ik wou net zeggen, dat is misschien al wel leuker dan wanneer ik er ben. Dan denk ik wel.
2: Jawel.
0: En het is morgen Internationale Muziekdag. En dat betekent dat zij speciaal om dat thema heen hele fijne redactie hebben. En bijzondere nummers gaan draaien waar jullie... luisterkijkeraars, om gevraagd hebben.
4: Nou, wat een feest.
0: Ja, zeker weten. Dus ik zou zeggen, er is geen enkele reden om met je vette vingertjes aan de knop van de radio te komen. Blijf gewoon luisteren, kijken en lekker meebeleven. Lieve vliegjes, ik denk dat het voor ons tijd is om er vandoor te vliegen.
2: Ja.
3: Okay, nou, vooruit er maar.
0: Dan wil ik alleen nog even zeggen tegen onze lieve luisterkijkeraars, dankjewel voor het luisterkijkeren. Wees verschrikkelijk lief voor elkaar, maar het allerliefst voor...
2: Ja, yes,

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Het geweld tegen NS-medewerkers blijft stijgen en daarom moet de politiek nu echt ingrijpen, dat eist spoorwegvakbond VVMC. 3 jaar geleden kwamen er bij de NS nog zo'n 2700 meldingen binnen van agressie, maar dit jaar staat de teller al boven de 5000. Momenteel draagt de hoofdconducteur een bodycam en lopen sommige BOA's op stations bij wijze van proef met een wapenstok. Volgens de vakbond is dat lang niet genoeg om de veiligheid te garanderen. De meeste datacenters in Nederland houden hun water- en stroomverbruik geheim, ondanks een wettelijke rapportageplicht. Het CBS stelde dat datacenters in 2024 5,1 miljard kilowattuur verbruikten. Dat is bijna 4,6% van het landelijke stroomverbruik. Netbeheerder Tennet verwacht dat dit in 2030 oploopt naar zo'n 10-15%. Onderzoeksjournalisten starten een procedure om de gegevens boven water te krijgen. Bijna 3/4 van de EU-instellingen verwerkt e-mails via Amerikaanse servers. Dat blijkt uit een onderzoek van NOS. Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen zo meelezen. En de Amerikaanse regering kan bijvoorbeeld diensten blokkeren via sancties. Europarlementariërs Groothuis en Van Sparretak pleiten voor Europese alternatieven. En bij een steekpartij in het centrum van Arnhem zijn afgelopen nacht meerdere mensen gewond geraakt. De politie heeft intussen ook verdachten opgepakt. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Toen de eerste hulpverleners aankwamen lagen de gewonden op meerdere plekken in de binnenstad. De politie heeft de zaak in onderzoek. Het weer nog. In het oosten wordt het opnieuw een warme dag. Het kan makkelijk 29 graden worden langs de grens. Later vandaag schuift er vanuit het westen meer bewolking binnen. Vanavond en vannacht vallen er buien met kans op onweer en dat zorgt voor verkoeling. De komende dagen blijft het lekker najaarsweer. Met een graad of 20 is het nog wel aan de warme kant voor deze tijd van het jaar. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1. I'm telling you, summertime fireflies light up
0: what lays in the streets. Kanshebber nummer 2.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: In het onderzoek naar het geweld in Overasselt heeft de politie maandag twee nieuwe verdachten opgepakt. Het gaat om twee mannen van 24 en 25 jaar uit Amsterdam. Op meerdere plekken zijn huizen doorzocht. De politie nam daarbij meerdere wapens in beslag. Vanwege die wapenvondst is ook een derde verdachte gearresteerd. En dat is een 19-jarige Amsterdammer. Zijn rol in de zaak wordt nog onderzocht. Het geweld tegen NS-medewerkers blijft stijgen en daarom moet de politiek nu echt ingrijpen, dat eist spoorwegvakbond VVMC. 3 jaar geleden kwamen er bij de NS nog zo'n 2700 meldingen binnen van agressie, maar dit jaar staat de teller al boven de 5000. Momenteel draagt de hoofdconducteur een bodycam en lopen sommige BOA's op stations bij wijze van proef met een wapenstok. Volgens de vakbond is dat lang niet genoeg om de veiligheid te garanderen. De meeste datacenters in Nederland houden hun water- en stroomverbruik geheim, ondanks een wettelijke rapportageplicht. Het CBS stelde dat datacenters in 2024 5,1 miljard kilowattuur verbruikten. Dat is bijna 4,6% van het landelijke stroomverbruik. Netbeheerder Tennet verwacht dat dit in 2030 oploopt naar zo'n 10-15%. Onderzoeksjournalisten starten een procedure om de gegevens boven water te krijgen. En pretpark Six Flags Magic Mountain ten noorden van Los Angeles sluit achtbaan X2 permanent nadat er meer dan 100 meldingen van hersenletsel binnenkwamen. De attractie die 360 graden draait met een topsnelheid van 122 km per uur wordt in verband gebracht met 2 sterfgevallen. Circa 400 mensen dienden juridische claims in. Volgend jaar opent de Thrill Glider als vervanging. Het weer nog. In het oosten wordt het opnieuw een warme dag. Het kan makkelijk 29 graden worden langs de grens. Later vandaag schuift er vanuit het westen meer bewolking binnen. Vanavond en vannacht vallen er buien met kans op onweer en dat zorgt voor verkoeling. De komende dagen blijft het lekker najaarsweer. Met een graad of 20 is het nog wel aan de warme kant voor deze tijd van het jaar. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In meerdere Europese landen is de politie bezig met een reusachtige actie tegen Hells Angels. De invallen vinden plaats in Duitsland, maar ook in Nederland, België en Bulgarije. Aanleiding is een jarenlang onderzoek naar een schietpartij in Duisburg 4 jaar geleden. De Duitse politie stuitte toen op een Europees netwerk dat zich bezighoudt met drugs en wapenhandel, afpersing en prostitutie. Volgens Duitse media gaat het om de grootste actie ooit tegen de motorclub. Een passagiersvlucht van Dubai naar Tel Aviv heeft vandaag een noodsignaal verstuurd vanwege een mogelijke kaping. Uiteindelijk bleek dat er helemaal geen kapers aan boord waren, maar dat de piloten in de cockpit met elkaar op de vuist waren gegaan. Het is nog niet duidelijk of het signaal opzettelijk werd verstuurd. De zaak wordt verder onderzocht en het Israëlische luchtruim is intussen weer vrijgegeven. In het onderzoek naar het geweld in Overasselt heeft de politie maandag 2 nieuwe verdachten opgepakt. Het gaat om 2 mannen van 24 en 25 jaar uit Amsterdam. Tijdens de aanhoudingen zijn doorzoekingen gedaan op locaties in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. De politie nam daarbij meerdere wapens in beslag. Vanwege die wapenvondst is ook een derde verdachte gearresteerd en dat is een 19-jarige Amsterdammer. Zijn rol in de zaak wordt nog verder onderzocht. En vandaag op 30 september vieren de meeste Nederlanders hun verjaardag. Vorig jaar ging het om ruim 44.000 mensen. September heeft met 8 dagen in de top 10 sowieso de meest drukke verjaardagsdagen. Op Schrikkeldag, dat is op 29 februari, zijn de minste mensen jarig, gevolgd door Nieuwjaarsdag en andere feestdagen. Volgens het CBS komt dat waarschijnlijk doordat geplande geboortes, zoals een keizersnede, liever niet op feestdagen worden ingepland. Het weer tot slot. Vandaag wordt het nog 1 keer warm. De temperatuur loopt op van 22 graden in het westen tot zo'n 28 graden in het oosten. In de loop van de middag begint het in het zuidwesten te regenen en vanavond trekt die regen verder over de rest van het land. Morgen is het koeler, dan wordt het zo'n 20 graden en er vallen landinwaarts de nodige buien. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1. I'm telling you, summertime fireflies light up what lays in the streets. Kanshebber nummer 2.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De drie mannen die gisteren zijn aangehouden vanwege onbeheerde bagage op station Haarlem zitten nog vast voor verhoor en onderzoek. Het gaat om twee mannen van 37 en een man van 62 jaar. Hun rol wordt nog onderzocht. De bagage bleek niet gevaarlijk. Gisteren werden ook stations in Rotterdam, Utrecht en Dordrecht ontruimd. De Amerikaanse militaire missie in Irak is beëindigd, meldt het Pentagon. Iraakse veiligheidstroepen nemen de verantwoordelijkheid over voor de veiligheid en de strijd tegen IS. De Verenigde Staten blijven Irak wel trainen en ondersteunen met inlichtingen. Iraakse en Koerdische functionarissen vrezen dat IS door de beëindiging weer sterker kan worden. In meerdere Europese landen is de politie bezig met een grote actie tegen de Hells Angels. De invallen vinden vooral plaats in Duitsland, maar ook in Nederland, België en Bulgarije. Aanleiding is een jarenlang onderzoek naar een schietpartij in Duisburg 4 jaar geleden. De Duitse politie stuitte toen op een Europees netwerk dat zich bezighoudt met drugs- en wapenhandel, afpersing en prostitutie. En vandaag op 30 september vieren de meeste Nederlanders hun verjaardag. Vorig jaar ging het om ruim 44.000 mensen. September heeft met 8 dagen in de top 10 sowieso de meeste drukke verjaardagsdagen. Op Schrikkeldag, 29 februari, zijn de minste mensen jarig. Direct gevolgd door Nieuwjaarsdag en andere feestdagen. Het weer nog. Vanmiddag schijnt geregeld de zon, maar trekken ook wolkenvelden over. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het in Zeeland en Zuid-Holland regenen. De rest van het land blijft het droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: je deze week al gestemd op de powerplaat?
1: Nee.
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1. I'm telling you, summertime fireflies light up
0: what lays in the streets. Kanshebber nummer 2.

0: 90s Noise. Iedere vrijdag van 4 tot 6 de lekkerste 90s hits met Monique en Pasquinel.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een Fly Dubai vlucht van Dubai naar Tel Aviv is vandaag uitgeweken naar Saoedi-Arabië na een steekpartij tussen de piloten. Volgens passagiers stak de co-piloot zijn collega neer en zou hij het toestel hebben willen laten neerstorten. Passagiers hielpen de piloot de aanvaller te overmeesteren. Alle passagiers en bemanningsleden zijn veilig geland. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit constateerde deze zomer overtredingen bij bijna 2/3 van de gecontroleerde horecazaken. Het ging vooral om onvoldoende maatregelen tegen vliegen en het niet goed bewaren of bereiden van voedsel. De toezichthouder controleerde 154 horecazaken op warme dagen. Bij 8 bedrijven waren de overtredingen ernstig. De 3 mannen die gisteren zijn aangehouden vanwege onbeheerde bagage op station Haarlem zitten nog vast voor verhoor en onderzoek. Het gaat om 2 mannen van 37 en een man van 62 jaar. Hun rol wordt nog onderzocht. De bagage bleek niet gevaarlijk. Gisteren werden ook stations in Rotterdam, Utrecht en Dordrecht ontruimd. In meerdere Europese landen is de politie bezig met een grote actie tegen de Hells Angels. De invallen vinden vooral plaats in Duitsland, maar ook in Nederland, België en Bulgarije. Aanleiding is een jarenlang onderzoek naar een schietpartij in Duisburg 4 jaar geleden. De Duitse politie stuitte toen op een Europees netwerk dat zich bezighoudt met drugs en wapenhandel, afpersing en prostitutie. Het weer nog. Vanmiddag schijnt geregeld de zon, maar trekken ook wolkenvelden over. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het in Zeeland en Zuid-Holland regenen. In de rest van het land blijft het droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Heb je deze week al gestemd op de powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1. I'm telling you, summertime fireflies, light up
0: what lays in the streets. Kanshebber nummer 2.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Openbaar Ministerie gaat zwaardere straffen eisen voor geweld tegen hulpverleners. In principe wordt de strafeis verdubbeld ten opzichte van vergelijkbare misdrijven tegen anderen. Een gevangenisstraf wordt daarbij het uitgangspunt in plaats van een boete of taakstraf. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het Openbaar Ministerie. Bij een vechtpartij in Arnhem zijn gisteravond 3 mensen gewond geraakt, onder wie een minderjarige die zwaar gewond is geraakt. De politie hield 8 verdachten aan, jongeren van 17 tot 20 jaar. Een groep van ongeveer 15 mensen was bij de vechtpartij betrokken. Vermoedelijk is daarbij ook gestoken. Een Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv is vandaag uitgeweken naar Saoedi-Arabië na een steekpartij tussen de piloten. Volgens passagiers stak de co-piloot zijn collega neer en zou hij het toestel hebben willen laten neerstorten. Passagiers hielpen de piloot de aanvaller te overmeesteren. Alle passagiers en bemanningsleden zijn veilig geland. De 3 mannen die gisteren zijn aangehouden vanwege onbeheerde bagage op station Haarlem zitten nog vast voor verhoor en onderzoek. Het gaat om 2 mannen van 37 en een man van 62 jaar. Hun rol wordt nog onderzocht. De bagage bleek niet gevaarlijk. Gisteren werden ook stations in Rotterdam, Utrecht en Dordrecht ontruimd. Het weer nog. Vanmiddag schijnt geregeld de zon, maar trekken ook wolkenvelden over. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het in Zeeland en Zuid-Holland regenen. De rest van het land blijft het droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

Hou je van sport? Hou je van vrouwensport? Dan luister je iedere dinsdagavond van 6 tot 8 naar Gelijkspel met Monique en Deborah. En we hebben nog meer, want elke donderdag van 6 tot 7 kun je luisteren naar Gelijkspel Vertel. Iedere week met een bijzonder

0: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. In het Noordpoolgebied is tussen 1970 en 2025 elke 10 jaar zeeijs verdwenen ter grootte van Spanje. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Door het verlies van ijs krijgt de kust meer wind en golven te verduren. Daardoor is 60% van de Arctische kust kwetsbaar voor erosie of zeespiegelstijging. Sinds 2012 stijgt de zeespiegel jaarlijks met 4,2 mm door opwarming. De gevangenisbewaarder die vorige week op een terras in Amsterdam werd doodgeschoten, had kort daarvoor een woordenwisseling met de verdachte. Volgens het Openbaar Ministerie werd hij agressief aangesproken over iets uit het verleden. De 37-jarige verdachte blijft zeker 14 dagen langer vastzitten op verdenking van moord. Het Openbaar Ministerie gaat zwaardere straffen eisen voor geweld tegen hulpverleners. In principe wordt de strafeis verdubbeld ten opzichte van vergelijkbare misdrijven tegen anderen. Een gevangenisstraf wordt daarbij het uitgangspunt in plaats van een boete of taakstraf. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het Openbaar Ministerie. Een Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv is vandaag uitgeweken naar Saoedi-Arabië na een steekpartij tussen de piloten. Volgens passagiers stak de co-piloot zijn collega neer en zou hij het toestel hebben willen laten neerstorten. Passagiers hielpen de piloot de aanvaller te overmeesteren. Alle passagiers en bemanningsleden zijn veilig geland. Het weer nog. Vanmiddag schijnt geregeld de zon, maar trekken ook wolkenvelden over. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het in Zeeland en Zuid-Holland regenen. De rest van het land blijft het droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Er staat ruim 300 kilometer file. Het meeste daarvan staat in de Randstad. Onder andere een lange file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch door de werkzaamheden bij Beest. Vanaf knooppunt de Oude Rijn is de vertraging een half uur. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat bij knooppunt Gouwen een camper met pech. Er zijn twee rijstroken dicht, ligt ook olie op het wegdek. De vertraging op de A12 is ongeveer een kwartier. Daardoor ook file op de A20 hoek van Holland-Gouda. Voor knooppunt Gouwen ook 20 minuten vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht een kwartier vertraging door een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. En door een spoedreparatie op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij Hagestein sta je daar ook een kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zing het naar huis met achteraansluiten op Girl Power Radio.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Get Shaky, Diane Carey Project.
1: Feestje in de file met achter aansluiten.
0: We zijn er weer bij hoor.
1: Lekker, wat een heerlijk begin dit hier.
0: Ja, dat vind ik nou ook. We zaten helemaal lekker te dansen hier. Dat is werkelijk waar niet normaal. Ik heb er helemaal zin in.
1: Ik heb er ook hartstikke veel zin in. Wat gaan we allemaal doen vandaag, Hugo?
0: Nou, we gaan natuurlijk weer even een rondje Nederland doen, Deborah.
1: Oh, gezellig.
0: Ja, en dan gaan we langs een vrouw die race met gigaboerenmachines.
1: Oh, ik vind het nu al een leuk mens.
0: Nou, ik ook. we gaan langs een jongen van 14 die Efteling-attracties nabouwt in de achtertuin.
1: Oh, wat cute.
0: Miss Teenage niet Nederland, eventjes.
1: Oh, leuk. Ja. Nou, hartstikke gaaf.
0: Want die is ook weer bekend. En verder, als jij, ben jij goed in verjaardagen onthouden?
1: Ik ben er echt ontzettend slecht in. Nou. Ik doe meestal gewoon één keer per jaar. Wens ik mensen een fijne kerst, fijne verjaardag, gelukkig nieuwjaar. Ja, kan gewoon in één keer.
0: Nou, dan zal vandaag wel eens jouw dag kunnen zijn, Deborah.
1: Oh, waarom?
0: Omdat de kans het grootst is dat er vandaag iemand jarig is die jij kent.
1: Oh, ik ga dadelijk gelijk even kijken of ik niet iemand vergeten ben nu vandaag.
0: Heel goed, heel goed. En verder hebben we natuurlijk ook nog een nieuwe, niet nieuwe muziek. Ja, wel, want we gaan de powerplaatkanshebbers doornemen.
1: Ja.
0: We gaan zo ook even de week doormidden zagen, maar eerst deze van

0: Je mag je luchtfender weer opvouwen en terug in de kast stoppen hoor. Blink 182 all the small things.
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: En dit nummer is goed voor jouw ego, hoorde ik net. Of deze band eigenlijk.
2: Ja, deze band. Ja, een paar jaar geleden. Nou, ik denk inmiddels al 5 of 6 jaar geleden. Ging ik samen met Rea. Dat heb ik gekregen voor mijn verjaardag van Rea.
0: Oh, wat goed.
2: Naar Blink 182 in Ahoy.
0: Vet.
2: En wij moesten ons dus identificeren en laten zien dat we wel echt 18 waren. Nou ja, voor de mensen die meekijken op Twitch. Je ziet hoe grijs ik ben. Dit is mijn eigen kleur. En ik voelde me wel vereerd. Oh. Ik was eerst een beetje in de war. Ik denk, is die man nou serieus? Moet ik nou...
0: Meent hij dit?
2: Ja. Ja. En ben jij wel 18?
0: En het was niet je 18e verjaardag ook?
2: Nee, helaas.
0: Wat
2: ja,
0: goed.
2: Maar heerlijke band en blijft een heerlijke plaat.
0: Zeker weten. En we hebben nog veel meer heerlijke plaatjes. En nu is het aan jou thuis of in de auto of waar je ook maar bent om te bepalen wat we gaan draaien. Het is namelijk weer tijd voor de lekkere track.
2: Ja.
0: Een zoete of een hartige plaat in de titel of de artiest. Deb, heb jij je pen en papier bij je?
2: Ik heb pen en papier en ik zit klaar met de laptop. Dus laat die stemmen maar binnenkomen.
0: Helemaal goed. Waar je op kan stemmen vandaag is op de hartige plaat. Dat is van is Paradise by the Dashboard Light.
2: Oeh.
0: Daar zit vrij weinig hartigs in. Maar ja, dan kijk je naar de titel of de artiest. Meat Loaf.
2: Ja, dat is gehakt brood. Dat is hartstikke hartig.
0: Precies. Ja, dat is de hartige plaat van vandaag. En aan de andere kant hebben we Caroline. Die heeft een liedje ooit gemaakt. Heet ze Caroline? Ik weet het eigenlijk niet. Het klinkt in ieder geval zo. Ja.
2: Allebei wel heel erg lekkere plaatjes. Hoe lang is die versie van Paradise by the Dashboard Light?
0: Niet 8 minuten.
2: Oké, okay, daar heb wilde ik voor even weten.
0: Ja, absoluut. Nee. 5 minuutjes. 5 minuutjes max.
2: Ze heet Gabriella.
0: Dat bedoel ik.
2: Maar leek erop, hè?
0: Caroline, Gabriella.
2: Hartstikke leuk.
0: Ach. Stembussen zijn in ieder geval geopend. Deborah zit klaar. Zoet of hartig? 0634606464. Of via Twitch, want die hou je ook in de gaten, toch?
2: Zeker.
0: Kijk, stembussen zijn open.

0: maar goed dat er snelheidsmetertjes op die auto's zitten, hoor. Want anders
1: zou je te hard gaan nu, hè? Ja.
0: Een beetje ook. Wat een heerlijke plaat van Joris voor een remix. Eelke Klein, Transmission.
2: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Maar als je in de file staat, hoef je in ieder geval geen zorgen te maken om een verkeersboete. Dat scheelt weer.
1: Dat is.
0: Dan hoef je alleen maar zorgen te maken over of je een lekkere of een hartige track wil.
1: Ja, precies. En er is gestemd massaal. En ik moet eerlijk zeggen, het lag dicht bij elkaar, maar mensen hadden vandaag toch zin in iets zoeters, denk ik. Ja, want die is het namelijk geworden met 58% tegenover 42% voor de hartige plaat. Bedankt voor jullie stemmen, Jordan, Maaike, Peter en iedereen die de moeite heeft genomen om de stem te laten weten aan ons.
0: Gabriela Kinney heeft gewonnen.
1: Komt ze.

0: Op haar 13e klom Gabriela Gilney op een podium en begon ze uit volle borst de Rolling Stones te zingen. Ze was onvoorbereid, maar er stond wel een producer en die zei: wauw, deze vrouw die moeten we binnenhalen. Ja, en toen kon ze een contract tekenen.
1: Feestje in de file, ja. Met achteraansluiten.
0: Ja, dat is echt top. En wat we nu gaan doen is ook top trouwens. Ik zit alleen even een beetje te kloten met die muziekjes en zo, want we moeten wel natuurlijk het juiste muziekje hebben. Want als je dit hoort... Ja!
2: Daar gaan we.
0: We gaan weer lekker fietsen. Fietsen door Nederland. Kijken wat er buiten de Randstad allemaal gebeurt. En we beginnen vandaag bij onze nieuwe Miss Teen Netherlands.
2: Ja, bijzonder. Ik had het even gemist, deze verkiezing. Konden we stemmen?
0: Nee, dat doet een jury over het algemeen.
2: Is wel goed, denk ik. Is wel goed.
0: Ja, dat denk ik. Dat de 16-jarige Vee. Die heeft,
2: ik ben het niet geworden.
0: Nee, jij bent het niet geworden, Deb. Het was ook. Het was, ik weet dat je nog moest legitimeren bij Blink-182. Maar in dit geval ging het echt om mensen tussen voor de 18, zeg
2: ja,
0: maar.
2: Ja, oké, fair enough.
0: Maar Vee van 16 heeft wel gewonnen. Ze komt uit Braamt, een heel klein dorpje ergens in het oosten van Brabant. Zij mag deze titel het komende jaar dragen. Ook mag ze naar Maleisië om daar Nederland te vertegenwoordigen op de internationale wedstrijd.
2: Dat is wel heel erg gaaf.
0: Ja, dat is wel vet hoor.
2: Absoluut. Maleisië is een superleuk land trouwens.
0: En ook lekker weer. Beter dan hier.
2: Absoluut. Ja.
0: Dus veel plezier. Zeker. Vee. Maar om Miss Teen te worden moet je ook maatschappelijke impact maken. En voor Vee is dat niet echt een probleem. Want ja, ze hadden af en toe al pleegkinderen in het gezin. En met deze titel hoopt ze ook de juiste impact te maken eigenlijk.
3: Eigenlijk wil ik gewoon heel graag ook andere meiden meegeven dat als ze gewoon iets willen, dat ze daar ook gewoon voor gaan.
2: Oh. Dat is mooi. Wat een mooie gedachte.
0: Dat dacht ik ook. Dat dacht ik ook. Dan fietsen we snel verder naar Drenthe. Ja, naar Linda Zwiep. Want die raced met gigantische boerenlandbouwvoertuigen door diepe modderpoelen. Om haar heen het geronk van zware motoren en de kick van een echte racewedstrijd. Ze doen het met dorsmachines. Ja,
2: oh yes!
0: Ja, ja, groter kun je het bijna niet hebben. En ja, dat is eigenlijk wat Linda dus doet. En ja, ze vertelt daarover.
4: In het begin ben je wel heel zenuwachtig. En ja, dan moet je het ook echt wel leren rijden. En door de jaren heen vond ik het steeds mooier.
2: Nou, ik denk dat ik een keer opstap wil met deze vrouw. Dit klinkt echt fantastisch.
0: Ja, dit is vet.
2: Wat een leuk mens.
0: Ja, en ze doet het dus dan samen met haar vriend en de broer van haar vriend. Dus ze zijn een soort familie met die dorsmachines en al keihard gaan. Ja, vet hoor. Ja, heel vet. Dan nog even naar Oostrum in Brabant. Daar woont Lars, die is 14 jaar. En hij zag de Dans Macabre. Dat is de nieuwste attractie van de Efteling. Heb je er al in gezeten?
2: Zeker heb ik er al in gezeten. Vet, meerdere keren. Hij is fantastisch.
0: Hij is knetterziek. Ja, het is echt heel vet. Een soort draaiende de plaats met allemaal muziek en dan kijk je zo in het donker om je heen.
2: Maar ook die aankleding en ook al als je in de rij daar naartoe staat, ja, fantastisch.
0: Ja, nou, Lars was ook helemaal fan en hij besloot om het dan maar zelf te gaan bouwen in zijn eigen achtertuin. Niet voor 106 mensen, maar voor 6 mensen. Hij bouwt het allemaal zelf, het decor, hij last de onderdelen aan elkaar, doet de elektronica aansluiten en hij programmeert daarnaast ook nog eens alles zodat het straks allemaal automatisch gaat, zoals in het echi. Maar Lars, hoe heb je dat eigenlijk allemaal geleerd?
5: Ik heb een paar YouTube-films gekeken en toen dacht ik, ja joh, kan ik ook wel.
2: Applaus voor Lars van YouTube University. En 14 jaar oud en dan dit soort dingen al kunnen. Nou, dat vind ik echt heel indrukwekkend.
0: Ik ook. En hij verwacht dat volgend jaar de attractie open gaat. Dus ik denk dat we dan maar eens een keertje...
2: We gaan.
0: Nee, ja, wij gaan gewoon. Wij weten nu waar hij woont.
2: Precies.
0: Ja, Lars, even googlen.
2: Hoe groot kan het zijn? We vinden hem wel.
0: Wij kunnen precies met het team in die attractie. Ik
2: ja,
0: zeg
2: toch?
0: Ja.
2: Oh, bedrijfsuitje. Leuk.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk, ruim 400 kilometer file. De meeste daarvan staan in de Randstad. Op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo staat nu ook een file bij de afrit Markelo. Er is er een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. Op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Beest 25 minuten vertraging. A4 Den Haag-Amsterdam bij knooppunt Hofvliet 20 minuten oponthoud door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En op de A27 van Utrecht naar Gorinchem tussen knooppunt Rijnsweert en Hagestein is de vertraging ook 25 minuten door een spoedreparatie. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten, het leukste fileprogramma van Nederland.

0: together.
1: We are never, ever, ever getting back together. Taylor Swift.
2: Daar is iets gebeurd, denk ik.
1: Daar is zeker iets gebeurd. Hey, weet je, als je dit hoort, hè, waar moet je dan aan denken? Ja, komt die eraan. En...
2: is dit, wat gebeurt hier? Hebben we een draai? Oh, ik hoor het nu!
1: Ja!
2: Het is lang zal zijn leven.
1: In de gloria, absoluut. Ja. Want Sarah, Kimberly, Jasmin, Maartje, Gijs, Nina, Femke, Lara, Kilian, Nona, Krijn, Lana, Mo, Rijsa, Berber, Pascal, Max, Franks, Wopke, Martina, Andy, Paul, Fran en alle anderen die vandaag jarig zijn, van harte gefeliciteerd.
2: Ja, want jij zegt dus dat er vandaag heel veel mensen jarig zijn.
1: Sterker nog, de allermeeste mensen van Nederland, hoe noem je dat?
2: Zijn vandaag jarig.
1: Ja.
2: Nou,
1: ja.
2: Ongelooflijk.
1: Het is werkelijk waar.
2: En er zit vast een theorie achter.
1: Ja, dat klopt. Tijdens de feestdagen en rond het nieuwe jaar wordt er flink gerampetampt.
2: Ja, maar het is ook koud, hè, die periode. Dan gaan mensen gewoon wat dichter bij elkaar liggen, denk ik.
1: En de gasprijs is hoog.
2: Precies. Ja, dus je moet een beetje bezuinigen.
1: Absoluut. Dus dat doe je dan maar onder de lakens.
2: Hé, wat gezellig.
1: Nou, ik dacht, weet je, de kans is het grootst dat er vandaag iemand dus jarig is als je random iemand op straat tegenkomt. Tenminste, ja. Hè, de meeste mensen jarig. Dus toen dacht ik, zullen wij anders random een nummer gaan bellen?
2: Oh, dat vind ik leuk.
1: En hopen dat diegene dan jarig is.
2: Ja, ja, ja, zullen we doen? Laten we dat doen.
1: Oké,
2: lachen.
1: Komt ie. Even kijken of diegene opneemt. Zo, nog een keertje. Ah. Ah. Moet die simkaart. De simkaart is niet ontgrendeld van deze telefoon.
2: Oh ja, dat is jammer. Dan gaat het heel lastig worden om te bellen.
1: Weet je wat wij gaan doen? We gaan even deze draaien. Van Stevie Wonder. Alvast voor iedereen die jarig is. Sarah, Kimberly en al die anderen die ik net genoemd heb. Zoals Max Verstappen, die is ook jarig vandaag.
2: Wat leuk, dat wist ik niet.
1: Nou, voor al die mensen draaien we deze. En dan gaan we zo meteen nog eventjes proberen om iemand te bellen.

0: 30 september 2026. De meeste mensen zijn vandaag jarig, dus we gaan het gewoon nog eens een keertje proberen. Misschien dat er wel iemand jarig is die wij bellen. Random nummer. Ik heb geen idee wie dit is.
1: Zo spannend.
0: Ja, dit is wel spannend.
1: Wat als je nou per ongeluk de koning belt?
0: Oh, dat zou ik leuk vinden. Die is niet jarig in ieder geval vandaag.
1: Nee, dat weten we vrij zeker.
0: Dat weten we inderdaad vrij zeker. Moet je wel opnemen.
1: Die verjaardag vergeet ik dus nooit.
0: Nee, heel gek. Heel gek.
2: Zo. Dag, dit is de voicemail van...
3: Kevin de Kort.
0: Kevin, jongen, nee, we gaan geen...
1: Gaan we niet zingen op zijn voicemail?
0: Oh, dat was wel leuk.
1: Feliciteer. Ik heb nog... die man denkt, wie zijn deze mensen?
0: Ik heb nog een nummertje. We kunnen nog eentje bellen, proberen?
1: Ja, doe maar.
0: Proberen we deze.
1: Lachen, joh.
4: Hi.
0: Hi, goeiedag, met Hugo van GoPower Radio, hallo.
4: Hi.
0: Hallo, ben jij jarig vandaag?
4: Nee.
0: Nee? Ach, hè, wat jammer nou.
1: Daar gaat onze theorie.
0: Ja, daar gaat onze theorie. Het is namelijk vandaag zo dat de meeste mensen jarig zijn op 30 september 2026. Maar, en we dachten, we bellen gewoon een random nummer in de hoop dat hij jarig is. Maar jij bent niet jarig.
4: Nee, helaas nog niet.
1: Maar misschien wel morgen of zo.
0: Ben je morgen jarig?
4: Nee, in december pas.
1: Oké.
0: Nou, alvast een hele fijne verjaardag. En dankjewel dat je zo naar hierop wilde reageren.
4: Morgen,
1: bedankt.
0: Oké, dankjewel.

0: Plaat van de week kan ik wel aan wennen, moet ik eerlijk zeggen. Wat een heerlijk plaatje van Anderson .Paak en Cordé.
1: Ja, toch? Zeker. Ik vind het ook een heerlijk plaatje.
0: En dat betekent ook dat we volgende week weer een nieuw plaatje gaan hebben. En hopelijk is die minstens net zo lekker.
1: Ja, precies. Want wat zijn de opties deze week?
0: Nou, we hebben weer drie fantastische platen. Veel samenwerkingen. Maar we beginnen met de solo-artiest.
1: Okay. Namelijk
0: van Nederlandse bodem.
1: Oh, gezellig.
0: Ja, Nederlands. Nederlands-Surinaamse bodem. Ze heet Amazone. Of tenminste, dat is haar artiestennaam.
1: Ja.
0: En ze is al heel groot geworden in Suriname. Kende jij haar al?
1: Voordat... Ik ken de naam.
0: Ja. Oh, kijk. Ja. Kijk. Nou, ze begint dus ook voet aan wal te krijgen hier in op Nederlandse bodem. Ze mixt namelijk diaspora-muziek met wat hedendaagse pop. En ze heeft nu een titeltrack gemaakt, soundtrack moet ik zeggen, van een film Sugar. Ja,
1: okay.
0: Dat gaat over partnergeweld. Dat is iets minder leuk. Maar het nummertje is prachtig. Het heet Mi No Sabi en dat betekent ik weet het niet.

0: platen, heel veel stemmen en één winnaar. Dat is de powerplaat waar we middenin zitten.
1: Ja.
0: En dit was de eerste kanshebber, Mino Sabi Amazone. Vond je het lekker?
1: Ik vond het een heerlijk nummer, ja. Maar inderdaad wel, jij zei al een beetje upbeat voor zo'n zwaar thema.
0: Ja, dat klopt. En ik probeerde eigenlijk even te onderzoeken waar in die film, want het gaat dus over Sugar, die film over partnergeweld, daar waar dit dan de titelsong van is. Ja. Ik probeerde een beetje op te zoeken, ja, hoe dit dan gebruikt wordt in die film of
1: ja,
0: zo.
1: Precies.
0: Maar ik heb het nog niet helemaal kunnen vinden.
1: Nee, nou ja, misschien, het klinkt ook wel als een film die veel mensen moeten gaan zien.
0: Daarom. Ja. Nou, laten we dat maar gaan doen. Hij draait in de Pathese, dus succes ermee, zou ik zeggen. Dat is trouwens niet helemaal waar. Hij draait nog niet in de Pathese. Hij komt naar de Pathese. 17 september, dat is al geweest. Jawel, hij draait al wel.
1: Oh, kijk. Dat is hartstikke goed. Dat is goed nieuws.
0: Nou, top. Kunnen we die in ieder geval gaan kijken. Hey, dan gaan we door naar twee andere kanshebbers. Dat zijn twee samenwerkingen. De een is met John Legend en Pharrell Williams.
1: Oeh, hoge verwachtingen.
0: Ja, en die ander is Madonna en Charlie XCX.
1: Zo, hallo.
0: Ja.
1: Wat een titanenstrijd hier.
0: Nogal. Maar ja, aan jou de vraag, welke wil je eerst luisteren?
1: Oeh, ja, dan ga ik wel voor Pharrell.
0: Dat vind ik
1: en
0: een
1: John.
0: Hele... Ja. Ja, dat vind ik een hele, hele, hele goede keuzes. John Legend komt binnenkort met een nieuw album. Daarvoor liet hij zich inderdaad inspireren door verschillende genres. En van die genres soep heeft hij een nummertje gemaakt samen met Pharrell Williams. Ja, en als je dit hoort, dan weet je al gelijk dat Pharrell hier op deze plaats zit. Luister, gewoon die eerste paar seconden.
1: Oh ja.
0: Ja. En dan dit.
1: Ja.
0: Juist. Fireflies.
1: Duidelijk.
0: Ja.

0: get away.
1: Nou, blijf nog maar even hier hoor. Fireflies, John Legend en Pharrell Williams.
2: Ja, heerlijke plaat. Ontzettend goede samenwerking eigenlijk van deze twee. Ja, wat een lekkere match.
1: En dan vraag je af, waarom hebben ze dat niet eerder gedaan?
2: Ja.
1: Nou, ze gaan het nog wel een paar keer doen. Althans, ze hebben het al wel een paar keer eerder gedaan. Namelijk dat hele album van John Legend is geproduceerd door Pharrell.
2: Ah, oké. Dus dit is niet volledig nieuw, deze samenwerking. Maar nee. Wat een ontzettend goed resultaat.
1: Inderdaad.
2: Ja.
1: Een andere goede samenwerking en heel leuk tot stand gekomen is Madonna en Charlie XCX.
2: Nou, ja, hoe is dat tot stand gekomen?
1: Nou, Charlie die zat in een interview afgelopen juni in de Vogue in Londen. De Vogue London of zo.
2: Ja.
1: De Britse Vogue in ieder geval. Daarin zei ze, ja, de dansvloer is een beetje dood. Nou, als je dat tegen Madonna zegt, die wordt natuurlijk furieus.
2: Ja.
1: Madonna las dat en denkt, ho, ho, ho, mevrouwtje. Dat denk ik dus even niet. En die zei, bewijs dat maar eens. We pakken mijn track. We doen daar een nieuw sausje overheen. En ik vraag jou voor een samenwerking om te laten zien dat de dansvloer zeker nog niet dood is.
2: Kijk, dat is mooi.
1: Dat werd Dansteria After Hours.
2: Ja.
1: En die is dus de laatste kans hebben op de powerplaat volgende week.
2: Ah, heerlijk.
1: Dus, als je wil stemmen, dat kan nog steeds. www.girlpowerradio.nl of via de app. Als je die nog niet hebt, download hem dan gelijk.
2: Ja, is wel zo makkelijk.

Madonna, Charlie XCX stemmen op de powerplaat van volgende week. We gaan altijd even terug hè, naar al die powerplaat kanshebbers. Terug in de tijd. We gaan naar 1987. Het nummer heet Living in a Box. De band heet Living in a Box. Omdat ze nog geen naam hadden toen ze dit opnamen. En een album ook. Een triple whammy.

0: Living in a Box, Living in a Box van het album Living in a Box, Triple Bam. Hoor je hierbij achter aansluiten? We zijn er nog tot 6, hè, Deb?
1: Ja, zeker. En gelukkig zitten wij niet in een kartonnen doos.
0: Nee, dat scheelt dan weer. Tot 6 uur gaan we nog van alles doornemen en ook leuke muziek. Zo meteen na het nieuws hoor je deze. Nou, die gaat niet meer uit je hoofd.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De politieke crisis in Roemenië duurt voort nu het parlement voor de derde keer een kandidaat-premier heeft afgewezen. De president mag daardoor vervroegde verkiezingen uitschrijven, maar lijkt dat niet van plan. Roemenië zoekt een nieuwe premier sinds de Sociaaldemocraten in mei uit de coalitie stapten. In de Tweede Kamer zijn zorgen over de veiligheid van jongeren met complexe problemen in de jeugdzorg. Kamerleden wijzen onder meer op jongeren die voor zorg naar het buitenland worden gestuurd en kinderen die in een 1-op-1 begeleiding zitten. Ook is er kritiek op het toezicht en de kwaliteit van die zorg. In het Noordpoolgebied is tussen 1970 en 2025 elke 10 jaar zeeijs verdwenen ter grootte van Spanje. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Door het verlies van ijs krijgt de kust meer wind en golven te verduren. Daardoor is 60% van de Arctische kust kwetsbaar voor erosie of zeespiegelstijging. Sinds 2012 stijgt de zeespiegel jaarlijks met 4,2 mm door opwarming. Het Openbaar Ministerie gaat zwaardere straffen eisen voor geweld tegen hulpverleners. In principe wordt de strafeis verdubbeld ten opzichte van vergelijkbare misdrijven tegen anderen. Een gevangenisstraf wordt daarbij het uitgangspunt in plaats van een boete of taakstraf. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het Openbaar Ministerie. Het weer nog. Vanmiddag schijnt geregeld de zon, maar trekken ook wolkenvelden over. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het in Zeeland en Zuid-Holland regenen. In de rest van het land blijft het droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een behoorlijk drukke avondspits, meer dan 500 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen Rijswijk en Knauwpunt Hoogvliet ongeveer een half uur extra reistijd door een ongeluk. Ook een ongeluk op de A12 Den Haag-Utrecht bij Gouda. De linkerrijstrook is dicht, kost je 25 minuten vanaf Bleiswijk. Op de A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd en Hagestein 25 minuten vertraging door een spoedreparatie. En een uur vertraging op de A28 Amersfoort-Groningen tussen Wezep en Zwolle-Noord door een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten. Het leukste fileprogramma van Nederland.
5: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Alsjeblieft, de gratis oorworm, gezongen door Kylie Minogue.
1: Heerlijk. Ja, heerlijk. Ik heb haar live gezien een paar jaar geleden.
2: Nee joh.
1: Ja, serieus, want ze doet het nog steeds, hè, deze vrouw.
2: Ja, dat
1: ze gaat gewoon door. En ze is best wel op leeftijd inmiddels, maar wat een ontzettende prachtige verschijning is deze vrouw nog steeds op het podium. Dat is wel echt bijzonder.
0: En ze kwam vorig jaar met dat nummer Padam Padam.
1: Ah, lekker wel hoor.
0: En ik moet je heel eerlijk vertellen, ja, dit is wel een beetje gênant misschien.
1: Oh,
0: en toen kwam ik erachter dat ze eigenlijk al, ik denk, ach, wat een leuk, weer een nieuwe artiest erbij. En toen kwam
1: een stoetje. Deze draait echt al heel lang mee.
0: Deze draait echt al heel lang mee.
1: Ja. Locomotion was volgens mij een van haar eerste hitjes.
0: Dat zou heel goed kunnen.
1: Lang geleden.
0: 58 jaar is ze in ieder geval.
1: Ja, klopt. En ze doet het nog steeds goed op het podium. Dus dan weten jullie dat.
3: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Ja, en we gaan even over de andere feestjes hebben. Namelijk op 10 oktober kun jij namelijk... Nou, vroeger was je anders XXL. Ja, en daar wil je bij zijn.
1: Ja, dat schijnt, ja. Ja, vroeger was ik sowieso anders.
0: Dat
1: is wel waar. Ja, ik was niet XXL, maar dat is dat maakt ook helemaal
0: nog steeds niet.
1: Nog steeds niet, eigenlijk.
0: Vroeger was je anders XXL.
1: Ja.
0: Oh, zo bedoelen ze het
1: weet
0: misschien.
1: Weet ik niet.
0: Oh, nee.
1: Volgens mij is het gewoon een enorm feest en is het de naam vroeger... was je anders. En wat gaat daar gebeuren?
0: Nou, heel veel goud, glitter en zwarte dresscodes. Dat is het in ieder geval. Veel Nederlandstalige muziek en oude disco-klassiekers waar je op helemaal op los kunt gaan.
1: Gezellig.
0: Genoeg drank om in te verzuipen.
1: Dat vermoed ik.
0: En gewoon een heleboel gezelligheid.
1: Nou, dat klinkt wel echt fantastisch. En wat moeten mensen doen om daar naartoe te gaan?
0: Nou, je kunt een kaartje kopen, maar de early bird sale is al uitverkocht. En dan weet je, dan kan het vaak hard in de portemonnee gaan.
1: Ja.
0: Dus wij zijn jou daar om te hulp te schieten eigenlijk. Wij geven drie keer twee kaarten weg voor dit feestje. En ja, wat je hoeft te doen is eigenlijk alleen maar ons volgen. @girlpowerradio.nl.
1: Ja.
0: Op Instagram. En dan ook gelijk even vroeger was je anders XXL volgen op Instagram.
1: Ja.
0: En dan hoef je nog maar één dingetje te doen. Dat is namelijk iemand taggen in de comments. En als je dat doet, ja, dan is de kans daar dat jij daarheen kunt gaan.
1: Dat jij gewoon deze kaartjes wint en een fantastisch feestje hebt op 10 oktober.
0: Ja, en alvast sterkte met de kater. Want volgens mij...
1: Ja, wordt wel een heftige.
0: Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Hey, zullen we vast even oefenen met die Nederlandstalige muziek?
1: Ja, laten we het doen.
0: Oh, Jeroen van der Boom en Jij bent zo.

0: Met jou. Hij kwam een paar lettergrepen tekort.
1: Ja,
0: dat
1: mooi hè? Ja, ineens viel het op. En dan doet hij gewoon, hey, yo.
0: Hey,
1: ja,
0: yo.
1: Het ruimde wel, een soort van. Hij zei niks, maar het ruimde wel. Hartstikke
2: feestje
1: leuk.
2: In de file met achteraansluiten.
0: Hey Deb, je hebt een praatplaatje meegenomen van ons.
1: Ja, zeker. Want nou ja, ik hoorde dus van jou dat vandaag de dag is dat de meeste Nederlanders jarig zijn.
0: Ja.
1: En dat vind ik toch wel heel erg leuk om te weten. Dus ik dacht, nou, ik doe wel een verjaardagsgerelateerd liedje.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja, namelijk In Da Club van 50 Cent.
0: Wat leuk.
1: Ook wel bekend als onze Curtis Jackson. Ja, vind ik iets minder gangsternaam dan 50 Cent. Ja, en dit nummer is uitgekomen in 2003. En ik weet het nog goed. Want dit was echt overal. Samen met Hot in Here van Nelly.
0: Ja. Och, joh.
1: Dit was echt schijnbaar elke club, elke kroeg waar je kwam, werden deze nummers aangezet. En ik was op dat moment aan het backpacken in Australië.
0: Oh.
1: Ja, jonge Deborah. Heel lang geleden. En ja, ik heb goede herinneringen aan dit nummer. En ik vind het erg leuk dat hij begint met... Yo, shorty. It's your birthday. We're gonna party like
0: it's your birthday. En waar was je toen je dit hoorde?
1: Ik was in Australië.
0: Kijk.
1: Ja, aan het backpacken. En ik heb dit echt 100.000 keer gehoord. Dus iedere keer als ik dit nummer hoor, dan moet ik ook een klein beetje denken aan jonge Deborah in Australië.
0: Nou, dan gaan we terug naar jonge Deborah in Australië. Speciaal voor iedereen die jarig is.

0: 50 Cent.
1: Ja, heerlijk.
0: Achter aansluiten.
1: Blijft een lekker nummer.
0: Blijft zeker een lekker nummer. Hey Deb, ik heb zo meteen weer een dierengeluidje voor je.
1: Oh nee.
0: Ja, zeker wel. Ik ben benieuwd of je hem kan raden deze keer.
1: Ik ook.

0: you think you are? Dat is precies de vraag waar we het nu ook over gaan hebben. Want het is weer tijd voor dat ene spelletje hier op deze radio. Het dierengeluid.
1: Ja, ik zit er klaar voor. Ik ben heel benieuwd of ik hem nou eindelijk eens een keertje goed heb.
0: Nou, ik ben ook heel benieuwd of jij hem eindelijk een keertje goed gaat hebben.

0: Gisteren is hij niet goed geraden. Hij is wel door Robbie al goed geraden.
1: Ja, daar was iedereen helemaal boos over. Dat weet ik nog.
0: Dat weet ik ook nog, ja. Maar goed, we gaan eens even kijken of jij het dier van vandaag kunt raden.
1: Ja, ik ga hier even over nadenken, want hier hebben we varianten van. Maar ik denk dat ik deze misschien wel weet.
0: Oh, het is geen leeuw. Little Lion Man, Memphis Sons.

0: Nou, wel een beetje.
1: Ja. Stuk is stuk. Mooi liedje wel.
0: Mooi liedje, ja, ja zeker mooi liedje. Luister naar Achter aansluit hier op Goodbye Radio tot 6. En Deborah is vandaag aan mijn zijde.
1: Ja, zeker.
0: En aan jou de schone taak om dit dierengeluid eens even te raden.
1: Oeh. Ja, ik vind hem wel weer moeilijk, want er zijn heel veel varianten van deze beesten. En ik ben dan zo fanatiek dat ik ook gelijk de goede soort wil benoemen.
0: Oh, kijk, kijk, kijk. Nou, ik ben ook jury natuurlijk.
1: Ja.
0: Als je niet helemaal de goede soort hebt, dan krijg je van mij wel een puntje.
1: Oké. Nou, dan ga ik het gewoon zeggen.
0: Oké.
1: Ik denk dat het een zeehond is.
0: Ja, wat goed. Je hebt het goed. Oh, ik ben blij. Ja, je hebt het gewoon helemaal goed, Deborah.
1: Fantastisch.
0: Nou, het heeft je, ik zal even het bordje bekijken, twee pogingen gekost maar.
1: Ja, maar goed, voor mij als dierenliefhebber is dat toch wel heel erg pijnlijk hoor. Dat ik hem nu pas goed heb.
0: Ja, je bent tweede geworden.
1: Nou,
0: van harte.
1: Vooruit.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Bij elkaar staat er bijna 600 kilometer file. Op de volgende wegen moet je rekening houden met de meeste vertraging. Op de A4 is dat het geval van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Ketelplein. Daar 40 minuten extra reistijd. Op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht een uur vertraging. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Rotterdam Centrum. Daar zijn nu twee rijstroken dicht en dat kost je ook ruim een half uur. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum veroorzaakt een spoedreparatie bij Hagestein 25 minuten oponthoud. En op de A28 Amersfoort-Zwolle bij knooppunt Hattermerbroek is een ongeluk gebeurd. Alle rijstroken zijn zojuist vrijgegeven, maar de vertraging is nog een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten op Girl Power Radio.

0: Summer of 69 maar achteraan sluiten.
1: Ja.
0: Heerlijk. En jij dacht dat dit een vies liedje was, hè, Deborah?
1: Ik dacht dat dit een vies liedje was. Ja, dat is heel grappig. Het valt eigenlijk wel mee.
0: Nou, ik heb wel een vies liedje voor je.
1: Oh, nou. Doe maar.
0: Deze van Britney Spears.
2: Oh,

0: Britney Spears, Like That. Inderdaad, I'm a slave for you.
1: Jij denkt dat je het weet, maar ik weet het beter.
2: Vrouwen hebben gewoon altijd gelijk. Dat is gewoon feit, maar als je het opzoekt, dan zie je dat ook staan.
0: Ja, en daarom ga ik dus iedere woensdag de straat op om dat te bewijzen. Gewapend met een microfoon vraag ik vrouwen over hun expertise. Wat weten zij beter dan dat ik dat doe? En waarover kunnen vrouwen mij nog een hoop leren? Ja, en dat is best veel. Vandaag kwam ik bijvoorbeeld Lily tegen. En zij kon mij iets uitleggen over een bepaalde soort knuffels. Ja, ik snapte er eigenlijk geen zak van. En ik vergeet ook steeds die naam, Lily. Wat was dat nou ook alweer?
3: Jellycats.
4: Wat is dat?
3: Het zijn dus zeg maar van die hele dure knuffels. Maar ze zijn echt super cute en heel zacht.
4: Ik had er nog nooit van gehoord.
3: Nou, dit is echt helemaal viraal op TikTok hoor. Echt al heel lang. Iedereen wil dit hebben. En ze zijn ook super duur, maar echt super leuk.
4: Wat maakt het dan zo speciaal?
3: Nou, omdat ze dus heel zacht zijn en ze worden niet zo snel vies. En ze gaan heel lang mee. Dus voor

0: metal en kan, en je hebt alles wat je maar kan verzinnen. En ze komen oorspronkelijk uit Londen, maar je hebt ook van die experiences in bijvoorbeeld New York, Parijs en natuurlijk ook Londen.
1: En hoeveel heb jij er?
0: Nou, ik heb echt een hele kast vol. Ik weet niet, ik heb ooit geteld en volgens mij was het wel richting de 40, 50.
2: Zo, ik ben jaloers nu op deze vrouw. Ja. Echt, wat te gek. Ja, het moet ik wel even zeggen, we worden niet gesponsord, maar ze maken mooie dingen. Belachelijk geprijsd, dat wel, maar mooie dingen.
3: Ja, maar jij begon ook helemaal te glimmen
2: ja, toen je absoluut. Dit hoorde. Ik zou je verklappen dat ik voor de laatste verjaardag van Rhea heb ik een L'tje gekocht met een slaapmasker van dit merk voor Rhea. Dus het is niet alleen voor mensen van 18 en 20, hè? Sorry hoor. Maar deze vrouw houdt er ook gewoon nog steeds van.
3: Kijk, heel goed. Nou, dan heb ik weer wat geleerd ook. Zeker. En hoeveel heb jij er?
2: Ja, ik heb er slechts 3.
3: Oh.
2: Ja, dat is wel heel treurig. Dus, nou ja, daar moet ik nog een beetje aan gaan werken, denk ik.
3: Maar dan ben je ook weer jarig?
2: 31 januari.
3: Oh, kijk, goed om te weten.

0: goed over seks praten, dat is wel goed. Misschien kunnen we dan het orgasme kloof een keertje dichten.
1: Nou, precies. En dit was controversieel hoor, in deze tijd.
0: Ja, maar vooruitstrevend misschien
1: zeker,
0: ook wel.
1: Zeker, absoluut, absoluut.
0: Hey, het is tijd voor positiviteit. Ja, oftewel positiviteit.
1: Nou, ja, goed. Houden we van?
0: Daar houden we van. 6:13. En we gaan weer complimentjes uitdelen. De gratis bezorgdienst die hierbij achter aansluiten. Ja, het concept is simpel. Ik ging op de straat op met een mic en ik ging eventjes vragen aan wie jij nou een complimentje zou willen geven. Nou, hieraan.
2: Ik wil graag een compliment geven aan mijn vrouw.
3: Oh?
2: Nou, ze is een fantastische kok, fantastische vrouw en een fantastische oma.
3: Voor mijn soort van vriendin Sanne heb ik een compliment met dat haar haar altijd heel goed zit.
4: Een compliment voor mijn vriend. Die heeft dit verrassingsweekend georganiseerd voor mij. Dus.
5: Er valt niks op aan te vullen.
3: Ja, ik heb een compliment voor jou, want je helpt me altijd met kleding en je bent gewoon heel lief.
6: Het is een hele lieve vrouw. Ja, we zijn 3 jaar geleden getrouwd. 4, 3, 3. Kijk.
7: Voor mijn kinderen, dat ik ontzettend veel van ze hou.
8: Voor mijn zoon Rens. Want hij gaat over 2 weken emigreren naar Australië. En nou, ik vind dat een goede stap van hem. Mag hij best een compliment voor hebben, toch?

0: Met de geluid van Big Yellow Taxi en Counting Crows, Vanessa Carlton, komen we weer aan het einde van achteraansluiten van deze 30 september.
1: Ja, het gaat ontzettend snel altijd.
0: En hard.
1: En we hopen dat de file een beetje afgelopen zijn. Dat is altijd wel fijn.
0: En mocht je nog wel heel lang in de file staan, geen zorgen. Want na 6 uur is hier Soundscrolling. Tools, Noah en Roby nemen je mee in de wereld van de virale video's en van de muziek. En ja, doe jij dat wel eens manifesteren?
1: Ja. Ik doe dat wel eens.
0: Nou, dat schijnt een enorme hype te zijn op dit moment. Ook online.
1: Oké.
0: Ja, hoe en wat, dat hoor je zo. Ik ben er morgen weer. Thanks en tot fijne avond.
1: Heb het goed.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Koninklijke Marechaussee heeft op vliegbasis Leeuwarden een man aangehouden die zei dat hij een bom bij zich had. Hij had een tas bij zich die door de explosieve opruimingsdienst Defensie is onderzocht. Die heeft de situatie veilig verklaard, de vliegbasis is inmiddels weer vrijgegeven. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel tegen een 30-jarige automobilist die in maart in Maastricht een 4-jarig jongetje doodreed. Hij reed 112 km per uur waar 50 was toegestaan en had te veel alcohol gedronken. De jongen stak met zijn moeder een zebrapad over toen ze werden aangereden. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De politieke crisis in Roemenië duurt voort nu het parlement voor de 3e keer een kandidaat-premier heeft afgewezen. De president mag daardoor vervroegde verkiezingen uitschrijven, maar lijkt dat niet van plan. Roemenië zoekt een nieuwe premier sinds de Sociaaldemocraten in mei uit de coalitie stapten. In het Noordpoolgebied is tussen 1970 en 2025 elke 10 jaar zeeijs verdwenen ter grootte van Spanje. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Door het verlies van ijs krijgt de kust meer wind en golven te verduren. Daardoor is 60% van de Arctische kust kwetsbaar voor erosie of zeespiegelstijging. Sinds 2012 stijgt de zeespiegel jaarlijks met 4,2 mm door opwarming. En dan het weer. Vanavond is het bewolkt en trekt vanuit het zuidwesten regen en onweer over het land. Vooral in het oosten kunnen stevige buien vallen. Ook vannacht blijft er kans op regen. De minima liggen tussen 17 en 19 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met geregeld buien en rond de 20 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Hey en welkom bij Soundscrolling, de plek waar muziek en social samenkomen. Wij zijn Doels, Roby en ik ben Noah. En vandaag nemen we je weer mee in een wereld waarin eindeloos scrollen verandert in muziek die je de hele dag niet meer uit je hoofd krijgt.
1: Want heel eerlijk, hoe vaak hoor je een nummer op social media en weet je eigenlijk niet eens hoe het hele liedje verder gaat? In deze uitzending duiken we in viral sounds, oude hits die ineens terugkomen en de kracht van die paar seconden.
2: Van trends tot throwbacks, van hypes tot twijfelgevallen, wij nemen je mee in wat er nu allemaal gaande is online. Let's scroll!
0: Oké, meiden, het kan aan mijn TikTok-algoritme liggen, maar er is mij dus de laatste tijd een bepaalde trend opgevallen online. Namelijk manifesteren of manifesting in het Engels. Waarom lach jij?
1: Ja, je bent wel een beetje in zweef even natuurlijk.
0: Ja, oké, fair. Maar heb je dit niet voorbij zien komen dan?
1: Ja, ik heb natuurlijk op mijn TikTok-algoritme genoeg manifesting voorbij zien komen.
0: Oké, mooi. Dus het ligt niet aan mij. Voor degenen die geen idee hebben waar dit over gaat. De trend manifesteren of manifesting slaat dus op video's waarin mensen hun handen op elkaar slaan en dan naar boven kijken of hun ogen dicht doen. Een beetje alsof ze aan het bidden zijn, zeg maar. Sommigen gaan ook op hun knieën bijvoorbeeld. En dat allemaal terwijl het nummer Training Season van Dua Lipa dus over de video heen speelt.
2: Maar wat manifesteren ze dan?
0: Ja, het kan echt van alles zijn. Maar in de context van dit nummer gaat het dus vaak over het manifesteren van een partner.
1: Want daar staat Dua Lipa bekend op, toch? Dat ze veel van haar leven gemanifesteerd zou hebben. Inclusief haar partner of nou ja, nu man Callum Turner.
0: Ja, precies. Dua Lipa heeft al eens vaker in interviews verteld dat ze dus gelooft dat de woorden die ze schrijft, dat ook echt uitkomt. Dus ze ziet haar nummers ook echt als mantra's die uit kunnen komen doordat ze zo vaak zingt.
2: En met dit nummer, Training Season, heeft ze dan haar man gemanifesteerd?
0: Ja, dat zeggen mensen dus wel.
2: Oké.
0: In het nummer noemt ze allerlei kwaliteiten die ze zoekt in een partner en vraagt ze het universum voor ware liefde. En niet veel later heeft ze Callum Turner ontmoet. Oh. En dit vind ik heel bijzonder. Ze raakte aan de praat doordat ze dus hetzelfde boek aan het lezen waren.
2: Oh my god. Dat klinkt wel heel geslaagd, maar hoe gaat het dan nu met die relatie?
1: Ja, nu 2 jaar later zijn ze dus getrouwd. Daarom dat mensen online nu zoiets hebben van Dua Lipa is gelukt, ik wil het ook proberen.
0: Inderdaad. Maar geloven jullie hierdoor dan ook een beetje in manifesteren?
2: Nou, niet per se hierdoor, maar ik heb natuurlijk wel al een paar weken op rij de powerplaat van de week gemanifesteerd.
1: Ik geloof op zich best wel in het concept manifesteren.
0: Oké. En als je dan nu kon kiezen, wat zou je willen manifesteren?
2: Keiharde cash met die benzineprijzen vandaag de dag.
1: Ja, ik wil gewoon mijn eigen Callum Turner eigenlijk. Ja.
0: Nou, we kunnen nu met z'n allen in ieder geval al beginnen met manifesteren door dit nummer luidkeels mee te gaan zingen. Misschien komt jouw manifestatie ook wel uit. Dit is Training Season van Dua Lipa.

0: Lieve luisteraars, je luistert nog steeds naar Soundscrolling met Doels, Noah en mijn naam is Roby. Op social media ontstaan elke dag nieuwe trends en muziek speelt daarin een grote rol. In Trending Track analyseren we welke nummers op dit moment viraal gaan en vooral welk stukje van dat nummer wordt gebruikt. Vaak is het niet het hele liedje dat populair wordt, maar één specifiek fragment dat past bij de trend, video of challenge. We kijken naar wie het gebruikt, hoe het gebruikt wordt en waarom juist dat moment zo goed werkt binnen social media content.
1: En onze social media verslaafde Doels is vast wel weer wat opgevallen.
2: Ik gebruik persoonlijk liever social media expert. Maar het klopt wel een beetje. Er is namelijk een plaat van Katy Perry op dit moment nogal populair op TikTok. Willen jullie raden welke dat is?
0: Mijn favoriet? Firework?
1: Noah? Nee, Roar?
2: Je zou inderdaad één van die twee denken. Maar het is de plaat Legendary Lovers. Ik ben persoonlijk ook echt een Legendary Lovers-holic. En dit nummer is van haar album Prism, die zij in 2013 uitbracht.
1: Oh ja, die hebben we helemaal plat gedraaid toen.
2: Klopt. Het album is vooral erg bekend om de hitsingle Roar, die je net benoemde, Noah. Mm-hmm. Maar nu maakt Legendary Lovers dus een comeback op BookTok en MovieTok.
0: En voor de mensen die geen TikTok gebruiken, ik leer steeds meer van deze meiden. Maar BookTok is dus TikTok die gefocust is op boeken. En MovieTok is gefocust op films.
2: Heel goed. Goed, Roby. En wat die twee groepen heel graag doen, is edits maken. Dus korte video's met favoriete stukjes en quotes van hun karakter. En wat essentieel is bij een goede edit. Jullie kunnen het misschien al raden.
1: Goede muziek.
2: Correct. En normaal gesproken is er een bepaald stukje heel erg populair van een nummer. Maar wat bijzonder is aan de Legendary Lovers track, is dus dat er verschillende stukjes van het nummer nu trending zijn. Zo is het laatste stukje van het nummer erg populair, waar het wat rustiger wordt om vervolgens de refrein nog een laatste keer doorheen te knallen. Denk hierbij aan een dramatische edit van koppels die bijvoorbeeld al een lange tijd om elkaar heen draaien voordat ze echt hun liefde pas uiten.
0: Zoals Katniss en Peeta en The Hunger Games?
2: Perfect voorbeeld.
1: Ik hou van hen.
2: Maar wat ik al zei, er is nog een stukje populair. En dat is namelijk de eerste keer van het refrein wat fans gemixt hebben met een ander populair nummer van Katy Perry van hetzelfde album, namelijk Unconditionally.
1: Oh ja, ja, die remix vind ik wel echt heel erg goed. Ik vind het sowieso echt heel leuk dat ze tegenwoordig dus zoveel nummers op fan-edits dan mixen door elkaar. En dan zie ik ook heel veel van Heartbeat, mm-hmm, van Childish Gambino, mm-hmm, in combinatie met, nou ja, eigenlijk van alles. Maar dus ook inderdaad met Legendary Lovers.
2: Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Ken jij die remixes ook, Roby?
0: Ik denk niet dat ik die ene remix gehoord heb, maar ik ken het origineel zeker.
2: Nou, voor de mensen die het net als Roby nog niet kennen, hier is een klein stukje van de remix van Unconditionally en Legendary Lovers.

0: Ja, ik bleef die remix echt geweldig vinden.
1: Heel nice.
2: Ik kan niks anders zeggen dan dat ik me daar helemaal bij aansluit. Dat vind ik dus ook het mooie aan muziek. Dat het mensen en fans wereldwijd inspireert om hun favoriete momenten of quotes ermee te editen. Maar dus ook net als ons, dat wij er zo samen van kunnen genieten.
0: Ja, maar heb je wel eens zo'n edit gemaakt dan?
2: Nee, nog niet. Maar misschien als we nu met z'n allen naar de Legendary Lovers van Katy Perry luisteren, inspireren we onze luisteraars misschien nog wel.
0: Nou, wat een goed idee. Hier dus, Legendary Lovers van Katy Perry.

0: But not really. You say the nastiest shit in bed and it's fucking awesome.
1: Welkom terug. Je luistert nog steeds naar Soundscrolling met Noah, Roby en ik ben Doels. Social media heeft er echt voor gezorgd dat muziek uit het verleden nooit meer verdwijnt. Integendeel, oude hits krijgen aan de lopende band een tweede leven.
2: Dit is de rubriek Oud in een Nieuw Jasje, waarin we duiken in klassiekers die ineens weer keihard viraal gaan op TikTok, Instagram Reels en YouTube Shorts. En het opvallende is, vaak gaat het niet eens om de artiest zelf die een nieuwe release doet of een tournee aankondigt. Het draait puur om een spontane trend. Herkenbare audio of video die door duizenden mensen massaal wordt overgenomen. We onderzoeken juist waarom deze hits opnieuw opduiken en wat ze zo aantrekkelijk maakt voor een nieuwe generatie luisteraars.
1: Roby, jij vertelde dat je deze oude hit de afgelopen afleveringen hebt gemist en daarom toch nog wil bespreken.
2: Ja, zeker. Ik ben misschien niet de snelste als het gaat om TikTok-trends, maar ik zie op dit nummer nog steeds nieuwe video's geüpload worden. En omdat ik nog niet klaar ben om de zomer los te laten, wilde ik jullie toch even meenemen naar dit nummer. Hij is namelijk echt in een nieuw jasje gestoken. Ik heb het over Bam Bam van Sister Nancy.
3: Oh ja.
2: Ja. De DJ's Hugo en Solto hebben netjes de samplerechten gekocht, dus het gaat hier niet om die stal, lieve luisteraars. De beats en zeer herkenbare lyrics zorgen al een tijdje voor dat mensen aan het dansen zijn geslagen. En toen ik er eenmaal één had bekeken...
3: Ja, toen bleven die video's komen zeker.
2: Yep.
3: Ja, ik zie ze ook heel veel voorbij komen. En dan gebruiken ze een stukje uit het nummer en iedereen leert hetzelfde dansje van ongeveer 25 seconden.
1: Ja, maar zo begon het niet hoor. Mensen maakten eerst eigen verzonnen dansjes erop. Maar sinds vorige maand is deze versie dus ontploft, waarbij iedereen dat ene dansje nu doet.
2: Ja, ik krijg altijd meteen heel veel zin om mee te dansen. Maar even terug naar het origineel. Het nummer gaat over zelfvertrouwen, vrouwelijke kracht en haar eigen ambities in een door mannen gedomineerde muziekwereld. En dit vind ik prachtig bij Girl Power Radio passen.
1: Eens. Ik zou het wel leuk vinden de originele versie ook te horen. Kunnen we misschien daar een stukje van luisteren?
4: The team called a bum bum. The people were so awesome, me and them. We didn't even sell it in fashion, you know?

0: Bam, bam, bam, bam, bam. Waar dit nummer vooral onbekend staat, is de rechtszaak rondom Bam Bam. Dit is namelijk een van de meest bekende verhalen over muziekrechten en uitbuiting in de reggae- en dancehallgeschiedenis. Hoewel Sister Nancy's nummer uit 1982 wereldwijd werd grijs gedraaid en door talloze artiesten werd gesampled, ontving Sister Nancy 32 jaar lang geen cent aan royalties.
1: Oh, dat kan echt niet.
2: Nee, dat wist ik ook helemaal niet.
1: 32 jaar is ook echt lang.
0: Holy shit. Maar toen in 2014 haar muziek ook in een commercial verscheen, is er een advocaat ingeschakeld. En die heeft ze met terugwerkende kracht heeft ze de helft van de rechten van haar gehele album, One Two, waar Bam Bam op staat, heeft ze die gekregen.
1: Okay.
0: Alleen helaas kon ze volgens de wet niet de volledige 32 jaar claimen. Maar ze ontving wel de royalties over de 10 jaar voorafgaand aan de rechtszaak.
1: Jeetje. Maar hoe zit dat dan met alle artiesten die haar nummers samplen? Want dit is niet de eerste keer dat dit nummer gebruikt wordt.
0: Nee, zeker niet. Het nummer is al zo'n 170 keer gesampled, maar sinds de rechtszaak in 2014 krijgt Sister Nancy er ook netjes voor betaald. Zo ook dus voor deze versie van DJ's, sorry, ik heb het net verkeerd gezegd, Hugel en Solto.
1: Zullen we er naar gaan luisteren dan?
2: Ja, let's go. Hier zijn DJ's Hugel en Solto met Jamaican Bam Bam.

0: In deze rubriek rijdt alles om de vraag, wordt het een banger of een blunder? Tegenwoordig is het niet meer zo simpel als een nummer uitbrengen en afwachten of het een hit wordt. Vaak is een track al viraal nog voor de officiële release. Artiesten delen korte snippets, teasen hun nieuwe muziek en fans bouwen online alvast de hype op. In Banger of Blunder luisteren we naar nieuwe of opkomende tracks en proberen we te voorspellen of het een hit wordt of niet. Daarbij kijken we niet alleen naar de sound, maar ook naar hoe het nummer al online gebruikt wordt en of de hype standhoudt na de release. En de grote vraag blijft natuurlijk, zal de rest van het nummer ook goed zijn? Klopt de hype echt? En zou dit nummer ook een hit zijn zonder social media?
1: Nou meiden, heeft een van jullie nog een leuke of wat minder leuke nieuwe track die uiteindelijk helemaal is uitgebracht?
2: Ik heb hier wel een goeie voor. Ik zat dus op TikTok.
0: En waarom verbaast me dat nou niet?
2: Nou ja, toen kwam ik wat van Paris Paloma tegen.
1: Oeh. Wacht, is dat die zangeres van Labour? Zodat ik en luisteraars weten over wie we het hebben.
2: Correct. En ik kwam dus een snippet tegen van een van de platen van haar nieuwe album Fatal Flaw. En dat was namelijk Silhouette on the Hill. En ik persoonlijk vond het meteen heel erg vet. Het was echt best een lange snippet ook. Gewoon een hele minuut of zo. Maar ik hing echt meteen aan haar lippen.
0: Oh ja, dat is een beetje dat duistere klinkende nummer dat begint met Son, do you know what you've done?
2: Ik vind het zo vet.
0: Ja, het klinkt wel echt heel cool inderdaad.
1: Nou ja, zullen we anders een stukje van de snippet laten horen?

0: Wat ik dus ook heel tof vind, is... Ik zal even een beeld schetsen voor de luisteraars. Dat ze in die snippet dus helemaal bebloed in het water zit. En het is echt een soort fantasy, medieval tijdperk wat ze in die clip laat voorkomen. En ze heeft Ewan Mitchell van House of Dragon, een acteur. Ze speelt dus ook mee in die videoclip, in dat klededracht. Dus ja, het is heel vet.
1: Ja, en je aandacht wordt meteen gepakt zodra het begint.
0: Maar ik vind het dus ook zo zonde dat die plaat... is al sinds 7 september uit. Maar naar mijn mening horen we daar dus veel te weinig over.
2: Ja, dat is inderdaad wel zo. Maar misschien moeten we daar dan gewoon wat aan doen.
1: Zullen we hem lekker gaan draaien?
0: Goed idee. Dan is hier Paris Paloma, Silhouette on the Hill.

0: Toen ik het nummer hoorde, moest ik meteen denken aan Hide and Seek van Imogen Heap. En dat vind ik ook een geweldig nummer. Conclusie, ik vind het een enorme banger. Maar wat vind jij, lieve luisteraar? Laat het ons weten via de socials. Vind jij het een banger of een blunder?
1: Ja, ik vind het ook wel echt een banger. Voel me echt helemaal een beetje zo'n powervrouw erdoor gewoon.
0: Helemaal girl power.
1: So. Ik vind het ook gewoon leuk dat de promotie zo heel erg de BookTok community trekt. Mm-hmm. Of het doet mij ook echt aan een paar fantasy boeken denken die ik zelf heb gelezen. Dus dat vind ik gewoon heel leuk.
2: Ja, en dat fenomeen zie je sowieso echt veel vaker. Nou, volgens mij Alex Born, zijn clip op Rescuer was
1: ja,
2: het.
1: Ja, klopt.
2: Was ook helemaal in fancy stijl en van die mooie middeleeuwse kleding en zo.
0: Mm-hmm. En Troye Sivan heeft zijn single Party ook gepromoot in middeleeuwse kledij van ridders in een ware warzone.
1: Ja, maar mag ik zeggen dat die snippet van Party echt verschrikkelijk vond? De clip zag er echt vet uit hoor, maar ik dacht meteen, ja, dit wordt een blunder. Ik zag ook andere reacties die zo waren van, unreleased this!
2: Ja, ik ben er niet heel erg fan van inderdaad, maar ik ben op zich nog best wel benieuwd naar zijn nieuwe album, She's the Best, die uitkomt op 9 oktober. Mm-hmm. En nou ja, van dat nummer is ook al een snippet vrij.
0: Nou, ik denk dat we dat dan het beste even kunnen luisteren.
3: She takes down an incel on the internet when she needs just a little

0: Hey, ik denk dat dit nummer wel tof wordt. Stukken beter dan die snippet van Party.
1: Ja, 100%. Ik ben hier inderdaad al een stuk positiever
2: maar
1: over.
2: Dit voelt ook heel veel meer Troye Sivan. Ik moet zeggen, ik vind dat Party echt een beetje lazy songtekst geschreven, zeg maar. Zo van, oké, ik ga gewoon een paar zinnen met Party doen.
1: Ja.
2: En dat is het dan. Dus ja.
0: Nou ja, dit is onze mening, maar ik ben benieuwd wat de luisteraars vinden. Of dit wel een banger of blunder wordt. Misschien krijgen ze er wel een enorme rush van. En dit zeg ik met een grote knipoog. Want laten we even lekker luisteren naar Rush van Troye Sivan, terwijl we wachten tot zijn nieuwe plaat She's the Best uitkomt op 9 oktober.

0: En ik vind dit echt heel erg goed. Guess wat ik ga manifesteren?
1: Nou.
0: Dat dit nummer een hit wordt. To the Floor, Why Descendo van Tiny Tempa, Trop Killers en Afrojack. Wat vinden jullie ervan?
1: Wat een heerlijk nummer om even helemaal los te gaan, zeg.
2: Zo, ik heb meteen zin om uit te gaan en dat heb ik niet zo snel.
1: Dat zegt echt een hele hoop dit, hè. Dat zegt echt een hele hoop.
0: Maar ja, de studio's veranderd in een dampende, dansende bende. Maar ja, daarmee komen we ook helaas aan het einde van de derde aflevering van Soundscrolling. Ik vond het weer heel erg gezellig met jullie en ik hoop onze lieve luisteraars ook. Volgende week is er geen Soundscrolling, maar hoor je op dit tijdstip.
1: Geluidsgenoten, waarin twee artiesten of bands met elkaar vergeleken en besproken worden. Ik ben in ieder geval al heel erg nieuwsgierig daarnaar.
2: Ik ook. En dan over 2 weken is er dus weer een nieuwe aflevering van Soundscrolling. Hou vooral onze TikTok @GoPowerRadio in de gaten, want hierop gaan wij de trends die we hebben besproken vandaag zelf uitvoeren.
1: Gaan we manifesteren?
2: Zo. Dus laat ons zeker weten welke trends jij wil dat wij bespreken de volgende keer. Tot later!
0: Ciao, adios! Yeah, yeah, yeah.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Schrijfster en cabaretière Paulien Cornelissen is op 50-jarige leeftijd overleden aan kanker. Ze stierf in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam in het bijzijn van haar geliefden. Cornelissen werd bekend met haar bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding en was de afgelopen jaren te zien als jurylid in De Slimste Mens. De executie van de Amerikaanse Christa Pike is op het laatste moment uitgesteld. Een rechtbank wil eerst bekijken of beschuldigingen van seksueel misbruik tijdens haar jeugd voldoende zijn meegenomen in haar rechtszaak. Pike kreeg in 1996 de doodstraf voor de moord op een 19-jarige vrouw. Het is niet bekend hoe lang de executie wordt uitgesteld. De Koninklijke Marechaussee heeft op vliegbasis Leeuwarden een man aangehouden die zei dat hij een bom bij zich had. Hij had een tas bij zich die door de explosieve opruimingsdienst Defensie is onderzocht. Die heeft de situatie veilig verklaard. De vliegbasis is inmiddels weer vrijgegeven. De politieke crisis in Roemenië duurt voort nu het parlement voor de derde keer een kandidaat-premier heeft afgewezen. De president mag daardoor vervroegde verkiezingen uitschrijven, maar lijkt dat niet van plan. Roemenië zoekt een nieuwe premier sinds de Sociaaldemocraten in mei uit de coalitie stapten. En dan het weer. Vanavond is het bewolkt en trekt vanuit het zuidwesten regen en onweer over het land. Vooral in het oosten kunnen stevige buien vallen. Ook vannacht blijft er kans op regen. De minima liggen tussen 17 en 19 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met geregeld buien en rond de 20 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: je deze week al gestemd op de powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1. I'm telling you, summertime fireflies light up what lays in the streets. Kanshebber nummer 2.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Israël scherpt de beveiliging van de commerciële luchtvaart aan na de aanval van een piloot op zijn collega tijdens een vlucht van Fly Dubai naar Tel Aviv. Het toestel maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. De aanvaller is aangehouden. De toedracht van het incident wordt nog onderzocht. Het kabinet krijgt de oppositie nog niet achter zijn begrotingsplannen. Vooral het belastingplan zorgt voor veel kritiek. Oppositiepartijen vinden dat werkenden te veel belasting betalen en willen miljarden aan lastenverlichting. Ook is er brede kritiek op de verlaging van de belastingvrije grens voor kleine spaarders en beleggers. Schrijfster en cabaretière Paulien Cornelissen is op 50-jarige leeftijd overleden aan kanker. Ze stierf in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam in het bijzijn van haar geliefden. Cornelissen werd bekend met haar bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding en was de afgelopen jaren te zien als jurylid in De Slimste Mens. En de tas van de man die vandaag bij de vliegbasis Leeuwarden werd aangehouden na een bommelding bevatte geen explosief. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzocht de tas en verklaarde die aan het eind van de middag veilig. De omgeving rond de hoofdpoort van de luchthaven was enkele uren afgesloten en deels ontruimd. En dan het weer. Vanavond is het bewolkt en trekt vanuit het zuidwesten regen en onweer over het land. Vooral in het oosten kunnen stevige buien vallen. Ook vannacht blijft er kans op regen. De minima liggen tussen 17 en 19 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met geregeld buien en rond de 20 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Europese Commissie komt volgende week met een herziening van het toetredingsproces voor EU-kandidaatlanden die al ver zijn gevorderd. Die krijgen daarmee meer duidelijkheid over de stappen richting lidmaatschap. Voor landen als Albanië zijn nog hervormingen nodig, onder meer op het gebied van de rechtsstaat en het kiesstelsel. De Britse premier Andy Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn voor een Iraanse rol bij het incident op luchtmachtbasis Fairford afgelopen weekend. Vijf Britten werden daar aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een terroristische daad. Ze zijn inmiddels op borgtocht vrijgelaten. Het onderzoek naar de zaak loopt nog. Israël scherpt de beveiliging van de commerciële luchtvaart aan na de aanval van een piloot op zijn collega tijdens een vlucht van Fly Dubai naar Tel Aviv. Het toestel maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. De aanvaller is aangehouden. De toedracht van het incident wordt nog onderzocht. Schrijfster en cabaretière Paulien Cornelissen is op 50-jarige leeftijd overleden aan kanker. Ze stierf in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam in het bijzijn van haar geliefden. Cornelissen werd bekend met haar bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding en was de afgelopen jaren te zien als jurylid in De Slimste Mens. Dat programma zal vanavond niet worden uitgezonden. En dan het weer. Vanavond is het bewolkt en trekt vanuit het zuidwesten regen en onweer over het land. Vooral in het oosten kunnen stevige buien vallen. Ook vannacht blijft er kans op regen. De minima liggen tussen 17 en 19 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met geregeld buien en rond de 20 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

Wij gaan vrijdag tussen 4 en 6 terug naar de jaren 90. Weet jij nog welke hits op nummer 1 stonden? Luister dan naar de 90s Noise met Monique en Pasquinel.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In natuurgebied De Bosjes van Pex in Den Haag werden maandagavond een 13-jarige en een 17-jarige jongen mishandeld door groepen jongeren op fatbikes. De 17-jarige werd door een groep van ongeveer 15 jongeren achtervolgd, bestolen en met een kettingslot op zijn hoofd geslagen. Hij moest naar het ziekenhuis. De politie hield niemand aan na een uitgebreide zoektocht. De interne toezichthouder van de Federal Reserve heeft geen strafbare feiten of bestuurlijk wangedrag vastgesteld rondom de verbouwing van het Fed-hoofdkantoor die 2,4 miljard dollar kostte. Eerder startte de regering van Donald Trump een strafrechtelijk onderzoek wegens kostenoverschrijdingen, maar justitie sloot dit onderzoek in april. Aandeelhouders van bioplasticmaker Avantium hebben het bedrijf woensdag toestemming gegeven tientallen miljoenen euro's extra op te halen via aandelenuitgifte. De fabriek in Delfzijl, die plantaardig alternatief voor PET produceert, liep vertraging op door kwaliteitsproblemen met leidingen. Avantium wil minstens 55 miljoen euro ophalen. En in juni stapten alle vijf de wethouders van Tiel op na een publicatie in NRC over oud-burgemeester Frank van der Neijden, die in maart 2025 vertrok. Sindsdien bestuurt waarnemend burgemeester José van Egmond de gemeente alleen. Na overleg met commissaris Wicht Boldus stemt de gemeenteraad over twee tijdelijke wethouders, zodat coalitievorming mogelijk wordt. Het weer nog. Vanavond trekken nog enkele buien over het land en daarbij is kans op onweer. Tijdens zonsondergang is het 17 tot 20 graden en daarna koelt het snel af naar 16 graden rond middernacht. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, constateert een toename van geweld bij scholierenprotesten in Frankrijk. Woensdag waren 356 onderwijsinstellingen betrokken. 18 meer dan dinsdag en werden 625 mensen aangehouden. Sinds vrijdag raakten een honderdtal politieagenten gewond door toegenomen geweld. Passagiers van Fly Dubai-vlucht FX1073 beleefden doodsangsten toen het toestel in 30 seconden meer dan 4 kilometer daalde. Volgens ooggetuigen stak de co-piloot zijn collega neer, maar passagiers wisten de kaping te stoppen. Een passagier filmde na het drama zijn smeekbeden om hulp met de gewonde piloot op de grond. In natuurgebied De Bosjes van Pex in Den Haag werden maandagavond een 13-jarige en een 17-jarige jongen mishandeld door groepen jongeren op fatbikes. De 17-jarige werd door een groep van ongeveer 15 jongeren achtervolgd, bestolen en met een kettingslot op zijn hoofd geslagen. Hij moest naar het ziekenhuis. De politie hield niemand aan na een uitgebreide zoektocht. De interne toezichthouder van de Federal Reserve heeft geen strafbare feiten of bestuurlijk wangedrag vastgesteld rondom de verbouwing van het Fed-hoofdkantoor die 2,4 miljard dollar kostte. Eerder startte de regering van Donald Trump een strafrechtelijk onderzoek wegens kostenoverschrijdingen, maar justitie sloot dit onderzoek in april.
1: Het weer nog. Vanavond trekken nog enkele buien over het land en daarbij is kans op onweer. Tijdens zonsondergang is het 17 tot 20 graden en daarna koelt het snel af naar 16 graden rond middernacht. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1. I'm telling you, summertime fireflies light up what lays in the streets. Kanshebber nummer 2.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Volkswagen wil de meeste collectieve arbeidsovereenkomsten eind dit jaar opzeggen om kosten te besparen. Het bedrijf verwijst naar handelsoorlogen, geopolitieke spanningen en Chinese concurrentie. Vakbond IG Metall, vertegenwoordigd door onderhandelaar Thorsten Gröger, reageert woedend op het opzeggen van 10 overeenkomsten en dreigt vanaf januari met stakingen. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, constateert een toename van geweld bij scholierenprotesten in Frankrijk. Woensdag waren 356 onderwijsinstellingen betrokken, 18 meer dan dinsdag, en werden 625 mensen aangehouden. Sinds vrijdag raakten een honderdtal politieagenten gewond door toegenomen geweld. Passagiers van Fly Dubai vlucht FX1073 beleefden doodsangsten toen het toestel in 30 seconden meer dan 4 kilometer daalde. Volgens ooggetuigen stak de co-piloot zijn collega neer, maar passagiers wisten de kaping te stoppen. Een passagier filmde na het drama zijn smeekbeden om hulp met de gewonde piloot op de grond. Het weer nog. Vanavond trekken nog enkele buien over het land en daarbij is kans op onweer. Tijdens zonsondergang is het 17 tot 20 graden en daarna koelt het snel af naar 16 graden rond middernacht. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa 10 euro. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. In 15 maanden werden meer dan 160.000 mensen gecontroleerd en 600 geweigerd. Het reguliere mobiel toezichtveiligheid keert terug, maar met ruimere bevoegdheden. Controles op dezelfde weg mogen voortaan 120 uur per maand plaatsvinden in plaats van 90 uur. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Volkswagen wil de meeste collectieve arbeidsovereenkomsten eind dit jaar opzeggen om kosten te besparen. Het bedrijf verwijst naar handelsoorlogen, geopolitieke spanningen en Chinese concurrentie. Vakbond IG Metall, vertegenwoordigd door onderhandelaar Thorsten Gröger, reageert woedend op het opzeggen van 10 overeenkomsten en dreigt vanaf januari met stakingen. Het weer dan. Vannacht blijft het in het land wisselend buiig met lokaal kans op onweer. Tijdens de tweede nachthelft beperken de meeste buien zich tot het noordoosten en wordt het in het zuidwesten droog. Het is opnieuw een ronduit zachte nacht met minima tussen 17 en 19 graden.
1: En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappenbezorger Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa 10 euro. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. In 15 maanden werden meer dan 160.000 mensen gecontroleerd en 600 geweigerd. Het reguliere mobiel toezichtveiligheid keert terug, maar met ruimere bevoegdheden. Controles op dezelfde weg mogen voortaan 120 uur per maand plaatsvinden in plaats van 90 uur. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Volkswagen wil de meeste collectieve arbeidsovereenkomsten eind dit jaar opzeggen om kosten te besparen. Het bedrijf verwijst naar handelsoorlogen, geopolitieke spanningen en Chinese concurrentie. Vakbond IG Metall, vertegenwoordigd door onderhandelaar Thorsten Gröger, reageert woedend op het opzeggen van 10 overeenkomsten en dreigt vanaf januari met stakingen. Het weer dan. Vannacht blijft het in het land wisselend buiig met lokaal kans op onweer. Tijdens de tweede nachthelft beperken de meeste buien zich tot het noordoosten en wordt het in het zuidwesten droog. Het is opnieuw een ronduit zachte nacht met minima tussen 17 en 19 graden.
1: En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.